0: Waard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In de VS zijn 8 mannen aangeklaagd voor het voorbereiden van een aanslag bij het Witte Huis. Ze wilden volgens justitie een bloedbad veroorzaken tijdens het kooigevecht dat vorige maand in de tuin van het Witte Huis werd gehouden voor de 80ste verjaardag van president Trump. De verdachten zouden onder meer vuurwapens, explosieven en drones hebben aangeschaft. Daarmee wilden ze volgens justitie onder andere Trump, vicepresident Vance en Elon Musk doden. Als de 8 verdachten worden veroordeeld, kunnen ze levenslang krijgen. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. De Pan-Amerikaanse gezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden. Frankrijk heeft in de kwartfinales van het WK voetbal met 2-0 gewonnen van Marokko. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. De Noorse wielrenner Thorstein Traan heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten. Hij reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de 6e etappe op grote afstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Traan reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

tweede klas. HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd ik me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

info. Nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. Dag luisteraars. Wie een stadswandeling wil maken door Schoonhoven samen met een gids, kan zich oriënteren op de nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. De website is onlangs vernieuwd en opgefrist. De stadswandelingen worden georganiseerd door de stichting Stadswandeling Schoonhoven. Ontdek de Zilverstad, laat je informeren en bijpraten over de rijke historie. En de pret die begint dus al op stadswandelingschoonhoven.nl.

0: Verkeersinfo.
1: Edwee Krippenwaard, verkeersinformatie. Dag luisteraars, vanaf 10 augustus gaat de Algerabrug bij Krimp aan IJssel dicht. En dat voor 4 weken lang. Houd rekening met extra reistijd, tot wel 60 minuten. En ook wordt enorme drukte verwacht bij de veerbedrijven in de regio. Informeer u vooraf goed. Kijk op de website en werk zoveel mogelijk thuis.

0: Regio-info.
1: Vakantieradio 2026. Ook in de vakantie zijn we er 24 uur per dag. Met muziek en informatie voor jong en oud. Hou hem aan!

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis, ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Ze stonden bij het gemeentehuis, waar het nieuwe, overwegend christelijke college werd geïnstalleerd. Dat wil bijvoorbeeld geen regenboogvlag meer hijsen. Wethouder Tom de Nooyer, ook bekend als presentator van Ongehoord Nieuws, noemt de vlag een polariserend symbool. Het vorige college had juist beleid ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn gisternacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, bij het door Rusland bezette schiereiland de Krim. Daarmee komt het totaal van deze week op 36. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export, waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé en Dembélé. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem, dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen. Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: Een muzikaal bericht. Dag luisteraars, muziekvereniging OBK Driebrugge die presenteert op zaterdag 11 juli het Zomerconcert 2026. Gebeurt allemaal 's middags om 4 uur aan de Lindelaan in Driebrugge. Als u het leuk vindt, ze vinden het helemaal geweldig als u komt kijken en luisteren.

0: info.
1: Een gezellige middag in Bergambacht. Dag luisteraars, jawel, een gezellige middag in Bergambacht. Midden in de zomervakantie op zondag 26 juni. Dan treedt Wijnand Kaan op in de Tulp aan de Burgemeester Huibrechtstraat nummer 2 in Bergambacht. Hij zingt 2,5 uur, van 2:30 tot 5 en brengt repertoire van Frank Sinatra, Nat King Cole, Barry White en onder andere Wim Zonneveld. U kunt er ook bij zijn, de entreeprijs bedraagt 10 euro per persoon. Dit is inclusief een kopje koffie of thee. Heeft ook nog informatie voor deze rubriek? U weet het, stuur het tijdig op. Daar maken we er dankbaar gebruik van. Het adres is redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een expositie in het Schoonhoven Zilvermuseum. Dag luisteraars, in het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven worden de eindexamenstukken van de afgestudeerde goud- en zilversmeden van de Wakschool Schoonhoven geëxposeerd. De werken zijn nog tot en met einde van het jaar tot en met 13 december te bezichtigen, en dat allemaal in de Zilverlounge van het museum. Heeft ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. Er zijn mensen aangehouden, maar onduidelijk is hoeveel. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Joan Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder van cultuur en mobiliteit wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Het plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
4: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom, welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.
1: Maria.

0: regio-info.
1: Wees er snel bij. Het programma 2026-2027 van Theater Het Kwartier in Stolwijk is bekend. Bladen door het programma. Laat u inspireren en bestel eenvoudig uw kaarten via www.hetkwartierstolwijk.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Zomer bij RTV Kribbe de Waard. Dag luisteraars, deze zomer gaan ook de medewerkers van RTV Kribbe de Waard op vakantie. Genieten van het mooie weer en opladen voor het nieuwe seizoen. Gaat u ook op vakantie? Geniet ervan. En tot gauw weer.

0: regio-info.
1: Hij komt er weer aan, de Lek- en Bandenrit. Dag luisteraars, de 14e Lek- en Bandenrit staat dit jaar gepland op zondag 6 september. De Lek- en Bandenrit is ongeveer 75 kilometer lang en bedoeld voor bromfietsen van het bouwjaar 1984 of ouder. De route is door de Krimpenerwaard en omgeving. De inschrijving voor de Lek- en Bandenrit is geopend. Dit kan via www.lek-bandenrit.nl. Er zijn maximaal 250 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij, want ook hier geldt, vol is vol. De Lek- en Bandenrit door de Krimpenerwaard, zondag 6 september.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Het gebeurde bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in een auto. De bosbrand ontstond toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden en krijgen inmiddels hulp van het Spaanse leger. Na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk op het WK zijn veel fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten. Hulporganisatie Save the Children spreekt van een tikkende tijdbom van gezondheidsrisico's. Het dodental in Venezuela staat op ruim 3800. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In Rotterdam is gisteravond een D66-raadslid onverwacht tot wethouder gekozen. Raadslid Joan Nunnally had kort daarvoor gezegd dat ze het nieuwe stadsbestuur te wit vond. Bij de stemming kreeg ze tot haar eigen verrassing meer stemmen dan de voorgedragen partijgenoot. Het weer. In het noorden eerst nog kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
4: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem, dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Ambachtslieden gezocht. Dag luisteraars, het streekmuseum Krimp en de Waard, IJsseldijk 312 in Krimp aan de IJssel, is op zoek naar enthousiaste ambachtslieden uit de regio.

die hun werk willen tonen en delen op de Ambachtenmarkt tijdens de Open Monumentendag, die wordt gehouden op zaterdag 12 september. Geïnteresseerd? Stuur dan een mailbericht naar m.brouwers@streekmuseumkrimpenaard.nl en wellicht zien we u terug op Open Monumentendag zaterdag 12 september.

niveau. Een alfa-cursus in Schoonhoven. In Schoonhoven gaat op donderdag 10 september weer een alfa-cursus van start. De cursus is bedoeld voor volwassenen vanaf 20 jaar. De 10 gratis bijeenkomsten worden georganiseerd door diverse kerken in Schoonhoven. Meld je nu aan via alfaschoonhoven@gmail.com. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Zomerradio. RTV Krimperwaard is ook jouw vakantieradio. 24 uur per dag. Gezellige muziek. Afgewisseld met regio-info. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door via redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Veel van hen zaten in een auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. De doden vielen allemaal bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Dat werd een paar jaar geleden ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Maar het nieuwe, overwegend christelijke college stopt ermee en ziet bijvoorbeeld de regenboogvlag als een polariserend symbool. Frankrijk heeft op het WK de kwartfinale tegen Marokko met 2-0 gewonnen. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. Na de nederlaag van Marokko zijn veel fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com. Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een kerkopenstelling in Haastrecht. De hervormde kerk van Haastrecht is deze zomer iedere zaterdag tot en met 12 september van 1 tot half 4 's middags geopend voor het publiek. Bezoekers kunnen de kerk bekijken of een moment van rust en stilte zoeken. Ook zijn er vrijwilligers aanwezig om u iets meer te vertellen over de kerk. Kom eens langs.

0: regio-info.
1: De RTV Krimpenderwaard-app. Dag luisteraars, zet de RTV Krimpenderwaard-app op je telefoon of iPad. Dan kan je overal waar je maar bent, waar internet is, luisteren en kijken naar RTV Krimpenderwaard. En je blijft ook op de hoogte van het laatste lokale nieuws.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Activiteiten in het Schoonhoven Zilvermuseum. Dag luisteraars, tijdens deze zomervakantie is er in het Nederlands Zilvermuseum van alles te beleven voor kinderen. Naast een edelsteenspeurtocht en vele creatieve kinderworkshops staat ook de beeldende theatervoorstelling Please Don't Touch van Studio Doop op het programma. En op woensdag 22 juli en een maand later woensdag 26 augustus ontdekken kinderen met de voorstelling wat kunst waardevol maakt. Leuk om er een keer naartoe te gaan. Kijk voor meer informatie op zilvermuseum.com.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Dat was bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. De Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het aantal nachtelijk uitgaanspubliek met zo'n 14%, blijkt uit cijfers van de branchevereniging. Ook poppodium Simplon in Groningen ziet de inkomsten dalen.
3: Ik denk dat dat een nasleep is van COVID. Dat mensen of jongeren niet meer zo goed weten hoe ze uit moeten gaan. Maar dat het ook te maken heeft met stijgende kosten, met tickets die duurder worden. Dan valt dus een heel groot deel van onze programmering en van onze missie en van ons bestaan ook weg.
2: Niet alleen clubnachten werden minder bezocht, ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn opgepakt. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Het nieuwe overwegend christelijke college stopt ermee en vindt bijvoorbeeld de regenboogvlag polariserend. Deze mensen zijn het daar niet mee eens.
4: Er staan vanavond hier 2 dominees uit Wezep. Die mensen die staan met hun haarvaten in de samenleving. En die voelen wat het betekent hier om christen te zijn. En om tegelijkertijd te worstelen met dat, dat je valt op hetzelfde geslacht bijvoorbeeld. Dat voelen zij enorm. En daarom staan ze hier, omdat ze voelen hoe belangrijk het is.
2: Oldebroek is de eerste gemeente die bestaand LHBTI-beleid terugdraait. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking, vanmiddag in het hele land zon. En het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
6: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Ontspanning en plezier. Dag luisteraars, de zomerperiode is de tijd van ontspanning en plezier. Wie op vakantie gaat, wensen we een goede reis toe en een aangenaam verblijf. De vakantiegangers in de regio heten we van harte welkom. Leuk dat u er bent en uiteraard ook een fijn verblijf toegewenst.

0: regio-info.
1: Blauwalgen in de Krimpende Hout. Dag luisteraars, door het warme weer is het opnieuw raak in de plas Krimpende Hout in Krimpen aan de Lek. Er geldt nu een waarschuwing voor blauwalgen. Huidirritatie en maag- en darmklachten kunnen hierdoor ontstaan. Het advies is daarom om niet in de plas te zwemmen. Actuele informatie lees je op zwemwater.nl.

0: regio-info.
1: Vrijwilligers zetten zich in voor onze veiligheid. Dag luisteraars, maar liefst 150 vrijwilligers. Die helpen op deze tijden de medewerkers van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard bij het controleren van de dijken. Dit op scheuren en verzakkingen, alles te maken met de droogte van de afgelopen periode. 150 vrijwilligers in totaal. Top bezig!

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het nachtelijk uitgaanspubliek met zo'n 14%. Ook poppodium Simplon in Groningen ziet de inkomsten dalen.
3: Mensen wachten echt langer af om een kaartje te kopen voor evenementen. Ja, en de zaal staat minder vol. Ja, dat is toch wel heel zonde, omdat we een hele leuke nachtprogrammering hebben. Eigenlijk voor ieder wat wils, denk ik.
2: Niet alleen clubnachten werden minder bezocht. Ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. In Syrië zijn meerdere verdachten opgepakt voor de explosies in de hoofdstad Damascus afgelopen dinsdag. In de buurt van het hotel waar de Franse president Macron verbleef voor zijn bezoek aan president Shara gingen bommen af. Daarbij viel volgens het Syrische ministerie van Volksgezondheid 1 dode, 36 mensen raakten gewond. Persbureau AP meldt dat terreurbeweging Islamitische Staat achter de aanslag zit. IS zelf heeft de explosies niet opgeëist. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. Dat zorgde voor teleurgestelde reacties bij Marokko-supporters.
4: Ja, veel verdriet. Verdriet, ja. Ik had gehoopt dat we zouden winnen, maar helaas. Frankrijk was sterk, maar Marokko was helaas niet sterker.
5: Echt jammer, man.
4: En nu?
6: Nu gaan we rillen.
4: Nee, joh. Echt?
6: We zijn hier gewoon voor de gezelligheid.
2: Na de uitschakeling van Marokko zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat opgegaan. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn opgepakt. Het beroemde middeleeuwse tapijt van Bayeux is aangekomen in Londen. Afgelopen nacht is het bijna 70 meter lange wandtapijt in alle geheim vervoerd van Normandië naar het British Museum. Daar wordt het van september tot juli volgend jaar tentoongesteld. Voor de reis naar Londen is het opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
8: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
9: Hoe kom ik hier weg?
8: Vragen die over je toekomst gaan.
10: Hoe word ik beter in mijn vak?
8: Of één die je wakker houdt.
11: Hoe begin ik weer met werken?
8: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: stand onder.
1: Regio-info.
2: Het W. Krimpenerwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, voor de vakantiegangers hier in de Krimpenerwaard. Fietsen langs de Vlist. De route tussen Schoonhoven en Haastrecht is volgens kenners adembenemend mooi. Geniet van de historische boerderijen, de mooie knotwilgen, de theetuinen en molens. Geniet ervan en ga lekker op uit. De Vlist tussen Schoonhoven en Haastrecht.

0: regio-info.
1: Het week Krimpen de Waard, toeristische tips. Dag luisteraars, musea hier in de Krimpen de Waard. In Haarzeg bijvoorbeeld is er het museum Paulina Bisdom van Vliet. Een prachtig 19e-eeuws woonmuseum. Stap er eens binnen en waai je direct in de sfeer van de vroegere adellijke familie die daar leefde. Het museum Paulina Bisdom van Vliet.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. RTV Krimpen de Waard, toeristische tips. Dag luisteraars, we gaan naar het streekmuseum Krimpen de Waard. Aan de IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel. Daar leer je hoe het zware boerenleven, de binnenvaart en het touwslaan, hoe het er vroeger allemaal aan toe ging. Wees daar van harte welkom bij het streekmuseum Krimpen de Waard in Krimpen aan de IJssel.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn minstens 11 doden gevallen door een grote natuurbrand. Alle dodelijke slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië, vertelt correspondent Miral de Bruyne.
3: Sommige van hen zaten in hun auto's. Waarschijnlijk probeerden zij dus nog te vluchten voor de brand. Er zijn ook nog meerdere gewonden. En er wordt dus niet uitgesloten dat er misschien zelfs meer doden zijn gevallen of zullen vallen.
2: De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat op gegaan. Er werd onder meer vuurwerk afgestoken. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam en Den Haag werden enkele mensen opgepakt. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. Na 6 weken is vandaag het voorlopig laatste coronaverhoor van de parlementaire enquêtecommissie. Oud-zorgminister Hugo de Jonge is aan de beurt. Het gaat onder meer over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Het middeleeuwse tapijt van Bayeux is vannacht in het geheim naar het British Museum in Londen getransporteerd. Het tapijt vertelt het verhaal van de Normandische verovering van Engeland in de 11e eeuw. De directeur van het British Museum is verheugd met de komst.
4: It's the first time in 1000 years that such an important piece of British, French too, history is going to be on these shores. So that feels it's unparalleled in a way. It's incredibly exciting.
2: Voor de reis naar Londen werd het tapijt van Bayeux opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan is het maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem, dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
5: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
6: Goedemorgen, Krimpenerwaard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis.
7: U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur.
6: Een ochtendprogramma, het Luisteren Waard. Presentatie Adrie Oudenes.
7: Goedemorgen, Krimpenerwaard.

0: Dit is Goedemorgen Krimpen en Waard met Adrie Oudernes.
1: Goedemorgen, 6 minuutjes alweer over 9 op deze 10e dag van de maand juli 2026. Maar dat wisten we al even, hè? Vanaf 1 januari tenslotte. Goedemorgen. Tot 12 uur zijn we weer aan de gang met allerlei zaken die onze aandacht verdienen en ook krijgen. En ook wij graag willen doorgeven hier via de luidsprekers of wat dan ook van RTV Krimpen en Waard. Helemaal mooi. 3 uurtjes dus. Voor je het weet is het alweer voorbij. En dus kunnen we maar snel van start met allerlei zaken die ons dus inderdaad bezighouden. En dat kan op allerlei vlak zijn. En volgens mij is dat vandaag wel het verhaal. Goed verklaarbaar en zo. Dus vandaar. Muziek, natuurlijk. Muziek vergeten wij niet. Nee, nee.

Ja, de opnametechnicus van dit nummer is wel lekker creatief bezig geweest, zullen we maar zeggen. Je hoorde echt van alles op elkaar. Maar het was wel lekker om mee te beginnen. Het is alweer 9:10 geweest, hè, dus ja, het kon niet uitblijven. Warm weer, oppervlaktewater, temperaturen van datzelfde oppervlaktewater, dat stijgt en dat stijgt en dat stijgt. Uitwerpselen van ganzen, van eenden, van zwanen in datzelfde water. En zie daar het ideale recept voor blauwalg. En dat vindt men tegenwoordig ook alweer in de plas bij Krimpenerhout, oftewel de surfplas. En er wordt dus geadviseerd om daar niet meer in te zwemmen. Nou, dat is ook even jammer, met een hele week mooi weer voor de boeg. Oei. En de blauwalgen die kunnen dus inderdaad die gezondheidsklachten veroorzaken. Huidirritatie, maag- en darmklachten. En dat is helemaal niet prettig hoor, als je daar last van krijgt. Door dat water en zo. En ook honden en andere huisdieren niet laten zwemmen als het even kan. In datzelfde water of ervan drinken. Natuurlijk geldt dan ook voor honden die daarvan drinken. Dus maag- en darmklachten bijvoorbeeld en zo. Er is een adres waar je kan kijken voor de meest actuele informatie over dus de waterkwaliteit en de eventuele zwemadviezen. En dat is niet alleen in de surfplas, maar ook elders. En dat is dan het adres www.zwemwater.nl. Ja, dit is me allemaal wat. Hè toch? Goed, zullen we het maar samen doen dan? Ja, laten we dat maar doen.

Nou, dat is mooi. Dan gaan we nog even lekker door tot 12 uur. En dan is het ook weer geregeld, Jan. Hè? Toch? Jan Smit was dat uiteraard. Super herkenbaar, die stem van hem. De banenmotor in Krimpenerwaard, dat is best wel een interessante. Die draait nog steeds de goede kant op. Vorig jaar is namelijk de werkgelegenheid in Krimpenerwaard voor de vierde keer op rij gegroeid. Dat is mooi nieuws. En dat blijkt uit de nieuwe versie van, van het databestand Lisa. Is daar ook al een databestand? Oké, Lisa die weet het. En daarin houden dus de provincies elk jaar nauwkeurig bij waar de werkgelegenheid zit. Dus ook in de Krimpenerwaard. Op 1 april 2024 telde dus de Krimpenerwaard 22.600 banen. Zou je ook zo niet zeggen, hè? 22.600 banen. En een jaar later waren dat er 23.040. En als je dus verder terugkijkt tot 2016... dan is de werkgelegenheid hier met een procentje of 16 gegroeid. Dat is iets minder hard dan in vergelijkbare gemeentes. Maar ja, het is groei en dus is dat natuurlijk alleen maar mooi. En het aantal banen in de zakelijke dienstverlening... dat is natuurlijk weer een aparte tak van sport... die groeide in de 10 jaar het hardst in Krimpenerwaard. Van 2470 naar 3290, alsjeblieft. De meeste banen die vind je hier nog altijd in de groot- en detailhandel. En van elke 6 banen in deze gemeente is er eentje in die sector. Dus een hele belangrijke poot van onze economie. Dat is dus de detailhandel en de groothandel. Dus dat we dat ook even weten. Ja, zeker wel. Wat hebben we hier? We hebben hier Lobo. Is dat de Lobo van Me and You en de Dog Named Boo? Of is dat een andere Lobo? Ik zou het echt niet weten. Maar we gaan er wel even naar luisteren.

The Plats of Fine Pine Island Sound. Oh, aparte naam, maar het was wel Lobo. En volgens mij was het inderdaad de Lobo van vroeger. Dat hij weer is begonnen met muziek maken. Dat zou zomaar kunnen. Absoluut. Ja, er is een probleempje op het gebied van de elektriciteitsvoorziening in Krimpenerwaard. Ja, we hebben daar van de week al kennis van genomen middels berichtgeving. Want wij hebben te maken met z'n allen met een stroomstop, zegt men. En dat wil zeggen dat nieuwe aansluitingen of verzwaarde aansluitingen niet meer mogelijk zijn. Ze komen op een wachtlijst te staan en zo, want dat is niet mogelijk. Het is klaar. Er is zoveel stroom nodig dat dus men het bijna niet meer aan kan. En zo. Nou, dat belooft dus wat voor de nabije toekomst. Want ja, bijvoorbeeld de nieuwe Milieustraat voor de gemeente Krimpenerwaard, die wordt dus op deze manier ook niet aangesloten op het stroom. Net. Nou ja, dan toch maar een aggregaatje. Lekker duurzaam, zou ik haast zeggen. Maar ja, dat blijft dan over. Dus die oplossingen die zijn er wel. Maar ja, dat is natuurlijk niet zoals het bedoeld is, natuurlijk. Hè. En zo gaat het nog veel verder. Want ondernemers in de Krimpenerwaard worden dus ook belemmerd in hun uitbreiding en in hun, in hun wens om dus wat meer afname te regelen bij de stroommaatschappij, bij de elektriciteitsmaatschappijen. Dus dat. Nou, en dus. In het verlengde daarvan is men op het idee gekomen om een miniatuur kerncentrale in de Krimpenerwaard te gaan realiseren. Daar zijn stemmen opgegaan in die richting. Het is wel een aparte denkrichting, moet ik zeggen. En het is al bewezen dat dus heel veilig en zonder uitstoot dus opwekken van energie dus mogelijk is op een beperkte kleine schaal. En ja, hoe dat dan precies gaat, weet ik niet. Het is misschien best wel eens een uitwisseling van gedachtes en woorden en meningen en feiten. Ja, dat is wel wenselijk om zo om daar eens eventjes over door te praten. Zou dat wat zijn voor Krimpenerwaard en zo?

Ja, Back into the Sun. Dat is nog eens een mooie rit. We kijken naar buiten en dan hoeven we niet veel moeite te doen om weer terug in het zonnetje te komen. Het is trouwens 20 graden. Een mooi begin van de dag. Hij begon trouwens met 18 graden. En dat is niet verkeerd. Lekker fris eigenlijk, hè? Zo, naar verhouding dan. Als we nou vanmiddag om pak een beetje een uur of 4 nog eens even op de thermometer gaan kijken, dan denk ik wel dat we een aantal graden hoger zitten. Zo, er was kritiek. En dat was altijd eigenlijk al het verhaal van dit dossier, wat dus gaat over de bouw van een nieuwe basisschool in Amerstol, gemeente Krimpenerwaard. En ja, er zijn nu dus handtekeningen gezet. Het gaat dus nu echt gebeuren op het terrein, een stukje van het terrein van de voetbalvereniging. Daar wordt dus een nieuwe basisschool voor Amerstol opgericht. En dat behelst dan ook gelijk een bibliotheek en een kinderopvang. En dat allemaal op onder één dak, met daarbij ook nog een gymzaal. Kijk eens aan. Dus, en nou staat erbij dat dus de bouw die begint dus in het tweede kwartaal van 2027. Dat is volgend jaar dus. En de kinderen kunnen er dus eind november 2027 al naar school. Nou, dat lijkt me dan toch wel heel snel, die bouw. Of wordt het een soort systeembouw? Dat zodra de fundering klaar is, dat je dan in een week tijd het hele verhaal van die hele school dus daarop neer kan zetten. Dat zou zomaar kunnen. Maar goed, het staat al dus en er zijn handtekeningen gezet. Er is een bouwbedrijf aangewezen en dan is de realisatie binnenkort een feit daar in Amerstol. En de ruimte waar nu de basisschool staat, ja, wat daar gaat gebeuren, dat is nog even de vraag. Maar men heeft toch, de denkrichting is toch wel het realiseren van een beetje groen, maar ook woningbouw. Toch, op die plek? Dacht het wel. Ja, ik dacht het wel. Ook niet zo.

Dat was muziek uit de oude doos en van de Dave Clark 5 en zo. Goh, zou die formatie nog bestaan? Volgens mij niet. Volgens mij is het al klaar en zo. Tijd geleden hoor, nummer wat we zo net hoorden en zo. Het is precies 9:30. Goedemorgen als je er net bent bijgekomen. Er is dus weer een probleem bijgekomen wat betreft de verkeersafwikkeling. Nou, we weten het, er zijn werkzaamheden aan de 20. Dat is dus de Rijksweg nummer 20. Aan de, laat ik zeggen, de westzijde van Krimpenerwaard. Maar er is ook een afsluiting op de 27. En dat is dan weer de oostzijde zo'n beetje van de Krimpenerwaard. Dat heeft geresulteerd en dat zal gaan resulteren zolang die werkzaamheden nog aan de gang zijn. Tot enorme wachttijden voor de pontveren te Krimpen aan de Lek en Schoonhoven. En natuurlijk ook Bergambacht en zo. En dat hebben we geweten. Man. In de rij. Er gaat een telefoon, hoor je het ook? Ik zal eens even horen wie daar aan de telefoon is. Misschien meneer Van den Berg wel. Ik zal eens even kijken.

0: Ja, ik had het kunnen weten. Dat is natuurlijk Gert van den Berg, want die belt altijd zo rond deze tijd op vrijdag. Of niet soms, Gert?
1: Ja, nee, dat klopt. Meestal zo rond de klok van 9:30.
0: Ja, dus
1: ik ben iets later, maar
0: nou ja, goed.
1: Een beetje dezelfde tijd wel.
0: Juist, goed zo. Goed. Welkom in de uitzending. Jij hebt vast weer wat te vertellen, want allereerst ben jij bij de fabriek van de conserven geweest. Of ben jij dus vandaag in levende lijf hier in...
1: Nee. We zitten levend en live op de radio vandaag.
0: Kijk eens aan. Om 3:00.
1: En om 3:00.
0: Met de volgende onderwerpen.
1: Ja, ik praat met pastor Lenny Oostrom van de protestantse gemeente Haastrecht over een tuindienst die zondag wordt gehouden. We praten met iemand van het Zilvermuseum wat daar allemaal gebeurt de komende tijd in de zomer. We praten ook met Ton van Dorp van de ChristenUnie over een voorstel waar dinsdag over is gestemd. We willen even vragen hoe dat afgelopen is. We praten ook met Simone Abel uit Haastrecht over de opruimacties van Kreperwaard Schoon. Ik praat ook met Gerlinda Heijwegen, zij is van het filmhuis in Gouda, over de Goudse filmzomer. Ik praat ook met Bas Koster van de protestantse gemeente, want er is een openstelling van de kerk in Haastrecht deze zomer. En dus nu dan is er ook een orgelconcert. Ik praat ook met Hans van Dam van de Koster, dat is zo'n gebouw op de Foutseweg in Stolwijk.
0: Ja.
1: Want daar wordt morgen een repaircafé gehouden. Nou, we hebben Gerald nog met uitgebreide weerbericht. Dirk nog even in de uitzending. De Chris Keuze. Ja, het wordt iets minder allemaal. Maar ja, de vakantietijd zit eraan te komen. Dus het wordt wat minder met de interviews.
0: Ja, ja. En toch merk ik dat je nog net aan tijd over hebt voor een paar muziekjes.
1: Ja, uiteraard. Ik neem wat zonnige platen mee naar de studio.
0: Ja.
1: En ik kan zeggen, morgen presenteer jij de waard op de kaart.
0: Ja, ook nog.
1: Gelukkig ook weer vol zit.
0: Oh ja, ja. Heb je al een paar dingetjes? Wat kan ik me tenminste goed voorbereiden?
1: Nou, Cor Habiansen, die komt even bij je langs in de studio.
0: Oké, dat is wel belangrijk. Ja. Dan gaat het over het Hoogheemraadschap Schieland en Kempenwaard. Nou, ja, kunnen we daar het hele uur mee vullen? Of,
1: Nou, nee, maar ze gaan 150 man op stap dit weekend om de dijken en de kaders te controleren.
0: Ja, dat klopt. Maar ik heb nog wel meer vragen voor hem, hoor. Dus,
1: je hebt even de tijd.
0: Ja.
1: Iemand van Oase hebben we in de uitzending. En ook nog van Keskes, hè. Want dat beachvolleybaltoernooi gaat toch door morgen, ondanks de hitte.
0: Uh-huh.
1: En nog wat andere dingetjes.
0: Ja, ja.
1: Dus, oké.
0: Goed. Nou, dat is ook. Maar eerst eventjes andere informatie. En dat is de informatie die jouw programma dus inhoudt. En dat is dus de infoshow tussen 3:00 en 5:00. Hier bij RTV.
1: Ja,
0: nou, we gaan
1: even fietsen naar de studio.
0: We gaan voor de rest nog uitspoken.
1: Ja, een beetje lopen rommelen hier in huis. Hè. Dus
0: okay.
1: Een beetje de auto uitstofzuigen en zo. En
0: ja,
1: dat soort dingen.
0: Ja, ja. En ook nog een te waterlating neem ik aan vandaag.
1: Ja, nou, dat heb ik net al gedaan. Dus ik
0: kijk
1: net aan het zwembad eigenlijk.
0: Ja, ja.
1: Dat zal wat voor jou zijn ook, joh. We missen even s'morgens om 8:00 even een paar baantjes trekken.
0: Ja.
1: Met een beetje hetzelfde soort clubje, even kletsen in het water.
0: Ja,
1: dat,
0: ja. Ja, dat zou zomaar kunnen, ja. Wie weet.
1: Ja.
0: Voorlopig hou ik bij dat apparaat wat van bovenaf water toedient. Dat heet een douche.
1: Oh, toch? Ja, dat is ook lekker.
0: Ja, ja, dus vandaar. We horen jou terug vanmiddag hier bij RTV Kreperwaard tussen 3:00 en 5:00 de infoshow. Gert, dankjewel voor je informatie en fijne voortzetting met jouw rollen.
1: Ja, veel succes.
0: Ja, oké, bedankt, hè. Hoi, hoi.
1: Hoi, hoi.
0: Hoi, hoi.

Ja, ja, zo is het. Chaotic was dat. En ja, de tijd kan niet teruggedraaid worden. Het is jammer voor jullie, hoor. Het is echt jammer voor jullie. Maar goed, het was wel een mooi, opgeruimd, lekker, fijn, lichtverteerbaar melodietje. En zo hoort het ook zo hier op deze mooie vrijdag, de 10e juli. Hè? Zo is het toch. Mooi. Ja, voordat Gert van den Berg belde, was ik eventjes aan de gang met al die verkeersopstoppingen die wij dus, het gevolg van dus de werkzaamheden van de Rijksweg 27 en die van 20 aan beide zijden. Ja, dan voel je je eigenlijk een soort van gevangen, hè? Waar moet je heen rijden en zo? Nou, dat resulteert dan inderdaad tot ellenlange wachttijden voor de pontveren en zo. Ja, die kunnen er ook niks aan doen. Vol is vol. En die moeten dan soms ook nog wachten op voorbijgaand scheepvaartverkeer. Ja, en dat helpt dan ook niet, weet je. Dus al met al sta je dus wel. En dan is het gelukkig nog mooi weer. Dan kan je dus lekker uitstappen in de rij. En dan kan je het er ook nog eens even over hebben met je buurman of je achterligger en zo, hè? Maar ja, maar ondertussen is het wel zo. Ik hoop dat het een beetje gauw afgelopen is. Maar het is eigenlijk ook een mooie testcase van wat ons te wachten staat als de Algera-brug wordt afgesloten. En dat is volgende maand al, hè? In augustus. Dan eens kijken wat er dan gebeurt. Want dat kan haast niet missen dat men dus ook gaat zoeken naar alternatieve routes om dus maar zo snel mogelijk toch die rivier over te kunnen komen en zo. Dus ik ben heel, heel erg benieuwd. Heel erg benieuwd hoe dat allemaal af gaat lopen. Ja, zonder meer. Goed, we hadden een paar mooie nummers daarnet al die in de categorie eerste kennismaking. We hebben er misschien nog wel een paar, hoor. Maar dat komt dan nog wel een keer. Eens even kijken of wij nog wat kunnen... Ja, Big Mountain? Caribbean Blue, is dat wat? Nou ja, de temperaturen die zijn er wel na. Dus ik zal eens gaan... Ik laat me verrassen. Muzikaal gesproken dan wel te verstaan.

Caribbean Blue. Dat is een mooie kleur trouwens. Van echt zo'n Caraïbische kleur. Maar goed, het was de Big Mountain. En ja, achteraf, oh ja, was dat die. Hè? Dat heb je wel meer, hè, met muziek en zo. Dan denk je, dan ben je het even kwijt. En dan hoor je een paar tonen van het nummer. En, oh ja, joh, zo zat dat. Dus dat was ook in dit geval het geval. Wat kan je doen als er bijvoorbeeld veel dode vissen of watervogels te signaleren zijn? Ja, dan spreken wij dus over botulisme. Het is namelijk zo dat, en dat weten we, dat hebben wij reeds ervaren, dat wij tijdens fietstochten links en rechts om ons heen kijkend in diverse sloten dode vissen zagen. Nou, dat is gebleken. Met name de snoeken, die zijn het slachtoffer geworden van de warmte en het gebrek aan zuurstof in de oppervlaktewateren. De reden is niet alleen een plotselinge onweersbui, maar ook dus het gebrek aan waterplanten, die dus ook het water dus van zuurstof voorzien, en waar dus de vissen en dan ook weer van leven en zo. Dus een combinatie van factoren. Een ongelukkige combinatie, dat ook. Maar dient ten gevolge zijn die vissen dus niet allemaal opgevist, zo gezegd. Maar die zinken dan naar de bodem van de, en dan zie je ze niet meer. Dan lijkt het probleem opgelost. Ja, nou echt niet. Want die vissen die gaan dus aan het ontbinden. En daar komen dus ook hier en daar wat kwalijke stofjes vrij. En die kwalijke stofjes, dat resulteert weer in botulisme. En dat komt dan weer in aanraking dat die kwalijke stofjes met vogels, eenden en wat iets meer zei en zo. Dus ja, en als je dus dat ziet, dan zou je dus dat is, en dat is best wel belangrijk, even door kunnen geven aan het Hoogheemraadschap Schielandkrimperenwaarts.nl /meldingen dode dieren. Dat is dus het woord wat daar aan toegevoegd zou moeten worden. Dat is dus de website van het Hoogheemraadschap, uiteraard. hhsk.nl, hè? Dus dat. En dan kan men in ieder geval in kaart brengen. En misschien, als dat zou kunnen, handelend optreden om dus het water weer op een juiste kwaliteit te krijgen, zodat het botulisme weg zou kunnen gaan. Maar het is wel een probleem aan het worden. En aangezien er nog een aantal hele warme dagen aankomen, nou, dan is het wel een serieuze zaak aan het worden hier in Krimpenerwaard en zo. Dus ja, nooit die dode dieren of zieke dieren aanraken. Hè? Dat is wel het advies wat uitgevaardigd is. En het water ook gewoon eventjes laten voor wat het is. Want altijd je handen wassen als je toevallig wel in aanraking gekomen bent met dat water en zo. En huishoud de dieren uit de buurt van het water. En voorkom dat ze in contact komen met de dode dieren. En dat geldt dus ook voor blauwalen. Gewoon niet laten drinken en dat soort zaken. Maar ja, het is wel een uitdaging, hè, zo links en rechts. Hè? Oei, oei.

0: Ja, ja.
1: Zeggen ze allemaal, hè. A Thousand Times. En dat was er eentje van de Truck Stop Loves en zo. En deze Summer Love, die laten we nog eventjes aan ons voorbij gaan. Want we hebben wat anders te vertellen. Hey Flip, goedemorgen. Ook weer van de partij. Jawel. Ik zal het nog maar een keer zeggen voordat het te laat is. Want weet je wat het is? Er is een potje met geld beschikbaar gesteld voor de organisatie en de ondersteuning. Via een soort subsidie. Hè, maximaal €350. En dat is allemaal voor de Burendag bestemd. En die Burendag die is dan pas in september, de 26e september. Maar ja, het is toch een mooie gelegenheid om dus als je met het idee rondloopt om eens wat te gaan organiseren voor jouw straat of buurt, dat je dan toch een geldelijke bijdrage kan ontvangen van maximaal €350. Maar het bericht nu dus, dat is gewoon speciaal, omdat dus de pot één keer gevuld is. En als hij leeg is, dan blijft hij leeg. Hij wordt dus niet meer aangevuld. In ieder geval niet dit jaar. En bij burendag.nl vind je veel meer informatie erop. Dus ja, zeg het dan maar een keertje en zo, hè. Zullen we dan nog maar nu maar een keertje gaan beginnen aan die Summer Love? Want we hoorden daar net al een stukje daarvan. He, die artiesten die lekker voor willen dringen en een plaatsje willen veroveren in de muzikale ondersteuning van dit programma. Dus nou ja, vooruit dan maar. Hè? Vooruit dan maar. Hier is Hollin.

Ja. De zomer is nog maar net begonnen, hè? Dus het kan nog alle kanten op. Ten slotte, met de Summer Love. Dat is allemaal vertolkt door een Scandinavische formatie. Daar waar het nu niet het echte mooie zomerweer is wat we hier hebben in ons landje en zo. Dus wat dat betreft. Zo, we kunnen er nog eentje doen en dan is het alweer tijd voor de koffie. Want de uurwissel die staat op het punt van aan de beurt zijn en zo. Ik zie ze al zitten. Wat is het? Een man of een vrouw? Ik zie alleen de achterkant, dus ja, helaas. Maar het nieuws komt straks uit haar of zijn stem van het ANP en zo. Voorzien van een paar boodschappen van NTV Krimpermaat zelf. En dan zijn we weer terug voor deel 2, straks dus en zo. Maar we gaan eerst even lekker op de Bolle Fooi. Lekker ergens naartoe. Zou het naar het strand kunnen zijn? Of zo? Ja joh, ja joh.

0: De programma's van RTV Krimpen en de Waard worden mede mogelijk gemaakt door de vrienden Art to Art uit Krimpen aan de Lek en Petrol Tropica uit Brambacht.
1: U luistert naar RTV Krimpen en de Waard.
2: Dit is het nieuws.
3: Het is 10:00. Annette Schut met het NOS Journaal. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 19 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n €125 voor een jaar kost en ongeveer €10 voor een dag. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Vanuit de Nederlandse politiek is geprotesteerd tegen het vignet, maar dat heeft weinig uitgehaald. Na 6 weken is vandaag voorlopig de laatste dag van de coronaverhoren. Oud-zorgminister Hugo de Jonge moet vanmiddag verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie corona. Het zal onder meer gaan over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Na het zomerreces in Den Haag gaan de verhoren verder. In België heeft een oma gisteren per ongeluk een verkeerd kind meegenomen uit een kinderopvang. Het incident gebeurde bij een crèche ten noorden van Brussel. De vrouw kwam haar kleinzoon van 2 jaar ophalen, maar had niet door dat ze een ander kind meekreeg. Buren van de kinderopvang kregen een bericht om uit te kijken naar een vrouw met een buggy. Al snel werd de peuter teruggebracht. Het weer, in het noordoosten nog grijs, maar later lost de bewolking op en is het in het hele land zonnig. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
5: Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
6: Goedemorgen Krimpen naar Waard. Wij zijn bij u tot 12 uur vanmorgen met muziek en informatie.

0: Ja, don't be stupid, oftewel doe niet zo stom. Vrij vertaald. Maar goed, het was er eentje van Shania Twain en zo. Ja, goed, niet zo dom doen om dus zomaar ongesmeerd in de zon te gaan zitten. Om maar eens wat te noemen. Dus bedoel, hartelijk welkom. Deel 2, 7 minuten over 10. En we zijn weer lekker bezig aan de gang op deze mooie vrijdag. Ja, altijd een leuke dag om radio te maken. En dus ook vandaag. Praat mee staat hier over het nieuwe dorpse bouwen. Oh, de gemeente Krimpermaat is op zoek naar denkers en doeners. Ze willen graag een klankbordgroep oprichten met bewoners en betrokken partijen. Een groep waarin verschillende perspectieven samenkomen. Jong en oud, uit verschillende kernen en met verschillende achtergronden en belangen en zo. In deze groep wordt dan besproken hoe het er allemaal uit zou gaan moeten zien. In de zin van gestapeld bouwen, om zomaar eens wat te zeggen. Of hoe gaat in de toekomst elke kern van de Krimpermaat er zo'n beetje uitzien. En wat zijn de gedachtes en zo. En die denkrichtingen en zo, die worden dus in werksessies dus op tafel gelegd. Want die worden verwacht in september, oktober dit jaar. Dus na de vakantie. Dan gaan ze actief met elkaar en met de gemeente Krimpermaat in gesprek en zo. En de eerste resultaten van de visie op dorps en gestapeld bouwen in de gemeente Krimpermaat wordt dan toegelicht, getoetst enzovoort enzovoort. Dus een zeer interessant proces. Dus als jij lid wilt worden van die klankbordgroep, dan kan je dus opgeven. En er staat in het nieuwskatern van de gemeente Krimpermaat. En daar staat dus de kop die dus luidt: praat mee over het nieuwe dorpse bouwen. Daar staat dus aan het eind van dat artikel een linkje naar een formulier. En dat formulier kan je dan invullen en dan kan je je aanmelden om lid te zijn van die klankbordgroep. Dus echt letterlijk meepraten over het een en het ander. Misschien is het dan ook nog zo dat er een denkrichting bestaat van ja, was het maar zo als vroeger, hè? Was het maar zo als vroeger? Ach ja, want ja, vroeger, in al die dorpjes in de Krimpermaat, toch?
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

en hoe zal het in de toekomst gaan? Hè? Nou, de klankbordgroep waar ik het zojuist over had, die gaat daarover nadenken en zo. En dan wordt dat meegenomen in alle ideeën. Maar ja, voor een bepaald jaartal, ik weet niet uit mijn hoofd welke, maar er moeten wel zo'n slordige 4000 wooneenheden bij komen in het gebied tussen Lekijzer en Vlist. Dus ja, ja. Dus ze gaan er maar aan staan, zou ik als willen zeggen. Maar dit ging nog even lekker terug in de tijd. En ja, we lazen als het ware voor uit het mooie prentenboek van alle historische verenigingen in Krimpenerwaard die er staan en bestaan. En die dus echt die mooie dingen nog bewaren. En dat is alleen maar mooi. Wim Zonneveld was ook zo'n antiek stukje daarin en zo. Dus helemaal fraai. Ja, dat was een verhaal van de week. Wauw. De politie, midden in de nacht, in de achtervolging en in Lekkerkerk. Dat schijnt toch wel de laatste tijd toch wel het een en ander loos te zijn op het gebied van inbraken, van ondermijnende activiteiten en al dat soort zaken. Dat is toch ja, typisch dat het uitsluitend in Lekkerkerk aan de gang is. Of zou het ook ergens anders nog zo zijn, waar wij nog geen weet van hebben. Dat zou ook nog kunnen natuurlijk. Maar er was van de week wel een achtervolging en gelukkig met collega's uit Rotterdam zijn er dus aanhoudingen verricht na een achtervolging en een paar botsingjes en zo met dienstvoertuigen van de politie. Ja, ja. En er zijn ook nog spullen dus uit auto's gegooid, uit de vluchtauto gegooid. En die spullen die zijn misschien nog niet allemaal terecht en zo. Dus als je toevallig wat ziet liggen in de berm van bijvoorbeeld de N210 richting Rotterdam vanuit Lekkerkerk vandaan, ja, dan zou het wel eens kunnen zijn dat van die overval dan wel diefstal afkomstig is. En die diefstal die werd gepleegd uit containers van vrachtwagens. Waar men bezig was met het overzetten van dozen in hun eigen autootje en zo. Dus, wat een avontuur, wat een verhaal. Ja, ook hier gebeuren die dingen. Tussen Lekijzer en Vlist, hè? Het is, man, ja, ja, het is echt toch wel wat je zegt. Nou.

Ja, somebody, something, liever gezegd, to be someone. Ja, Mark McKnown was dat, Mark McKnown. Die man die heeft ook een mooie stem. Ja, daarom lieten we hem ook horen. Natuurlijk logisch, hartstikke logisch. En ja, het Streekmuseum die is op zoek naar ambachtslieden. Nou, er zijn nogal wat ambachtslieden hier in de Krimpenerwaard. Maar het gaat voor een project wat zich af gaat spelen rond Open Monumentendag en zo. En dat is ook weer een dingetje, want die komt eraan. En wanneer is die dan? Nou, die is zaterdag 12 september. Dus ook alweer na de vakantie. Dus hè, even vooruitkijken alvast in de agenda bijvoorbeeld. En er is namelijk een ambachtsmarkt in de maak tijdens die Open Monumentendag. En ja, dan is een oude klompenmaker of een smid of wat dan ook. Die is dus zeg maar van harte welkom. Dus het gaat over klompen, kaas, houtbewerking. Dus, ik bedoel maar, de deuren tijdens Open Monumentendag op die 12e september, die staan dus wagenwijd open. En dan wordt daar ook zo'n ambachtsmarkt tentoongesteld en zo. Ambachtslieden die willen deelnemen aan die markt, die kunnen zich aanmelden via M. Brouwers, apenstaartje streekmuseumkrimpenerwaard.nl. Dus bij deze, voor die ambachtsmarkt. Leuk na die, hè, om daar eens een bezoekje te brengen en zo. En als het dan ook een mooie herfstdag is met mooi weer en zo, want ja, in september kan het nog reuze mooi weer zijn. En daar zullen we dan maar op hopen, hè? Voor de ambachtsmarkt. Overal en ergens dus de Open Monumentendag. Dus ook in het Streekmuseum in Krimpen aan de IJssel.

Wij kijken even achterom naar buiten. Ja, laten we dat eens doen. Naar buiten even kijken. Door het raam van de studio van RTV Krimpermaat. En wat zien wij dan? Een prachtig tafereeltje. Aan zich katerblauwe lucht. Bijna. Het is een beetje blankjes, maar het is wel prettig om te zien. Sowieso. En we zien ook dat de blaadjes van de bomen een beetje bewegen. Dus een klein briesje. Nou, dat zullen we misschien vanmiddag vooral. Als het een beetje warm wordt, is het toch wel heerlijk hoor. Als er ook een klein windje over de polder gaat en zo. Dat is prettig voor de beesten. Dat is prettig voor de mensen. Dat is prettig voor eigenlijk voor alles en iedereen. En zo. Dus het zonnetje erbij. En ja, ik verbaas me toch. Sinds dat de openbare school een noodoplossing heeft gevonden hiernaast bij de studio van RTV Krimpermaat. Zie je eigenlijk weinig of geen vogels meer. Ja, op twee benen, maar ja, dat zijn de leerlingen. Nee, de vogels die dus echte vogels zijn met een paar vleugeltjes links en rechts en alles. Die zie je zelden of nooit. Ik heb ooit een paar merels gezien, maar daar is dat dan ook echt bij gebleven. Al die tijd, en dat houden we ze een beetje in de gaten. Ja. Dus dat is dan toch wel een soort van achteruitgang wat de natuurvaders betreft. Want voordat die school er stond, was er bijvoorbeeld ene Karel de Kraai. Die was hier regelmatig paraat. Er waren schapen, soms ook zelfs paarden in die grote grasvlakte voor ons. Ja, dat waren andere tijden, hè. Zo, ja, dat is. Maar goed. Zo gaat dat dan, hè. Zo gaat dat dan.

Morning Dawns Again. Dat was er eentje uit het repertoire van Danny Vera, uiteraard. Ook al zo'n herkenbare stem en zo. Dat is toch knap, hè, als je zo'n stem hebt en zo. Ja, daar kan je verder niks aan doen. Dat heb je of dat heb je niet, hè. En Danny Vera heeft er dus eentje. Zo'n mooie stem. Suzanne Prins en Joost de Jong. Ja, we hebben het even over talenten die hier rondrijden en rondzwerven en doen en laten in de Krimpenerwaard. Dat zijn twee schaatsers eigenlijk. Maar door het schaatsen zijn ze dus in aanraking gekomen met schaatsen op wieltjes. En dat is dan weer skaten. En er is in Oldebroek, is daar dus morgen een Nederlands kampioenschap marathon in line. Zoals dat dan heet. Oldebroek, waar ligt dat eigenlijk? Is dat in Noord-Holland of zo? Of heb ik het helemaal mis en zo? Ja, ik heb al geen tijd meer aardrijkskundeles gehad, dus wat dat betreft. Hè? Maar goed, die gaan meedoen. Dus misschien als de diverse sportuitzendingen dus een onderwerp hebben en ze zijn toevallig winnaar, Joost de Jong of Suzanne aan de Prins, dan komen ze dus op tv en zo. Succes alvast en zo. Maar ja, dan sta je niet besteed hoeveel mensen er bezig zijn met sport en alles en zo. Hè. Van die dingen die zo normaal lijken, maar helemaal niet normaal. Want ja, als je meedoet met de Nederlandse kampioenschappen inline, dan moet je wel wat in je mars hebben, dacht ik zo. En zo ongeveer wel, hè. Absoluut, zeker. De Beach Boys op RTV Krimpenerwaard met de

Troep het again. Goh, ik ben benieuwd of onze weerman zich nog meldt. Meestal wel op vrijdag, dus ik ben heel benieuwd hoe dat zich zal gaan ontwikkelen. Die hittegolf in aantocht, als het ware. Of die ook echt doordringt. Of dat het gewoon lekker blijft zoals het bijvoorbeeld nu is. 5, 6, 27 graden. En dan s'nachts lekker afkoelen tot aan zeg maar 16, 17 graden. Hè? En dat het geen plaknachten worden en zo. Dus het zou zomaar even kunnen. Hier is nieuw werk. Althans, ja, Cadans. Ik dacht dat ze niet meer bestonden, maar hier is wel iets weer. Wat is uitgebracht in de muziekwereld? En het gaat over toch wel een aardig serieus verhaal. Hier is even Cadans.

Ja, even. Was het maar waar dat het maar even duurde. Maar het duurt. Maar en het duurt maar en het duurt maar. Al die rare dingen die op dit moment op onze wereldbol dus plaatsgrijpen en zo. En ja, dus waar zal dat heen gaan? En dat werd bespiegeld door het nieuwe nummer. Nou ja, het meest recente nummer. Ik weet niet of het oud is of dat heruitgebracht is. Maar het is wel van Cadans. Je hoorde het hier bij RTV Krimpen de Maat. Er is een nieuwe generatie goud- en zilversmeden. Zeker, die zijn afgestudeerd, net als op echte scholen en opleidingen. Daar heb je op een gegeven moment een afronding van jouw studie. En dat gebeurt dan middels het maken van een mooi werkstuk. Een mooie, ja, en de producten van maar liefst 40 studenten. Die zijn vanaf 15 juli tot en met 13 september... als zijn de meesterstukken van afgestudeerde goud- en zilversmeden in het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven te bewonderen. Dus als je dus daar toch in de buurt ben en even gaat buurt en zo, nou, dan kom je ze tegen. Al die mooie werkstukken, die afstudeerwerkstukken, miniaturen en meesterstukken 2026, dat is de naam van de expositie, tot aan dus 13 december. Dus ja, lekker. Helemaal gezellig. Fijn. Mooi. Terug in de tijd dan maar.

Ja, ja, zeker wel. Heaven must be missing an angel. Tavares was dat nog weer eens een keertje. Absoluut. En ja, we gaan eens even kijken. Want weet je wat het is? Het is soms heel erg verfrissend om eens eventjes in een koele ruimte te vertoeven overdag. Nou, dat kan dat op diverse momenten. Want bijvoorbeeld in Haastrecht is de hervormde kerk ook gewoon open. En we weten het. Daar is altijd... Nou, laat ik zeggen, daar brandt zelden of nooit de kachel. He? Dus, en zeker in de zomer niet, maar dan blijft het wel even lang koel en zo. Dus voor een momentje rust of ja, zeg maar bezinning, kan je dus bijvoorbeeld terecht in de kerk die open is. Dat is morgen, de 11e juli is dat. En dat is in Haastrecht. Maar ook de kerk in Oude Kerk aan de IJssel, die is ook geopend. En dat is al jaren het geval in de zomermaanden. Dan is er altijd een gelegenheid voor een bezoekje aan die kerk. En dan kan je ook daar eventjes lekker tot rust komen en zo. En dat is dan allemaal van 2 tot 4 uur. En dat in Oude Kerk aan de IJssel dus. Ja. En in Haastrecht zijn binnenkort werkzaamheden te verwachten aan de kerktoren en zo. Zou dat betekenen dat het de tweede toren wordt in Krimpenerwaard die ingepakt wordt? Misschien? Ja, ik weet het niet. Geen idee eigenlijk. Wat dat inhoudt. Dus die verbouwing en zo. En restauratie en onderhoud en zo. Ja. Het is wat met al die kerktorentjes in de Krimpenerwaard tussen Lekijssel en Vlist.

0: Met DAB Plus is ons signaal stabieler en zorgt het voor een groter bereik. Dus goed idee, stem af op 12D voor Randstad Zuidwest. Een goed idee, stem af op 12D. DAB Plus.
1: Plus, plus, plus, plus, plus. Ja, een grote plus erachter. Het nieuwste systeem is dat uiteraard voor overdracht van de geluiden. Hè? Dus die van RTV Krimpenerwaard is daar ook bij. DAB, dat is het systeem. En nou, dat zal dan uiteindelijk dus de enige naar buiten bewegende signaal zijn, want de FM die zal met de tijd verdwijnen. Ik zie het nog niet gebeuren, hoor, mensen, eerlijk gezegd. Want er zijn nogal wat probleempjes met ontvangstmogelijkheden. Met name in gesloten en in gebouwen en parkeergarages en zo. En dan zou het toch wel ook goed moeten zijn. Hè? Maar dat is het nog niet, dus vandaar. We gaan naar Bergambacht. Ja, we gaan naar verwachting 38 koopwoningen en koopappartementen en 4 vrijstaande woningen realiseren. Is dat zo? Ja. Nou ja, dat is in ieder geval het plan. En dat plan, dat is er eentje die dus plaats gaat grijpen op het terrein van de burgemeester Uikenstraat. Ik weet wel, dat terrein wat al jaren gewoon bloot ligt in de zon te schijnen en te glinderen en zo. En onkruid en zo. En alles vind je daar behalve woningen. Nou, daar komt nu verandering in en daarom is er een bijeenkomst gepland. En die is gepland voor aanstaande maandag, de 13e juli. En dat is van 7:30 tot 8:30. En nou, ja, oké. Okay. Dat is dus allemaal in het Salencentrum De Waard in Bergambacht. Dus de bijeenkomst die wordt gehouden speciaal voor de mensen die dus betrokken zijn. En ja, zeg maar, nieuwsgierig zijn en ook alles willen weten. Uiteraard. Want er zijn plannen voor woningbouw in voorbereiding. Hè? Dus het is nog niet zo dat daar zomaar morgen of overmorgen de heistelling zal verschijnen. Ja, was het maar waar, zeggen sommigen. Maar ja, dus maar om geïnteresseerden en belanghebbenden dus te betrekken, wordt dus deze eerste inloopbijeenkomst over het nieuwste plan al daar dus georganiseerd en zo. Voorlopige stedenbouwkundige schetsontwerpen worden toegelicht. En er is ook informatie over het proces en ook over de planning. Dus, en misschien ook een heel voorzichtig tipje van de sluier wat betreft de tijd. En zo, wanneer en hoe en hoe snel en zo. Ja, aanstaande maandag dus, in De Waard in Bergambacht, 7:30.

Ja, het is oud en het is nieuw tegelijk. En zo, het is een recente opname. En dat is wel lekker hoor. Hey, van Jane McDonald was dat. En Kiss Me, Honey, Honey, Kiss Me. Wie was eigenlijk de originele? Dat zou ik ook wel eens, dat zou ik echt niet meer weten. Dat was al zo'n tijd geleden. En je kan ook niet alles onthouden, hè, tenslotte. Goh, nou, zeg binnenkort. Nou ja, binnenkort in september, dan wordt er dus in Lekkerkerk die beroemde, inmiddels al beruchte zeepkistenrace gehouden. En het parcours is bekend geworden. Er is een helling bij van 30 meter. Ja, het is niet te geloven wat daar allemaal overhoop gehaald wordt rondom die zeepkistenrace, die trouwens al lang uitverkocht is. Dus iedereen is al bezig met bouwen, met wieltjes, met mooie aparte dingen en zo en alles. Dus helemaal goed. Maar het parcours, dat is een parcours vol met, toch ook met hindernissen. Het is niet zo dat je dus een rondje rond de kerk of zo gaat doen met die zeepkisten. Nee. Het is de bedoeling dat er juist ook een soort mensen moeilijkheidsgraad in verwerkt wordt en zo. Dus we zullen het meemaken. Maar het belooft een spektakel te worden van de bovenste plank. En we hebben alvast mooi weer besteld en zo. Voor die zeepkistenrace daar in Lekkerkerk en zo. Dus dat is een mooi...

Zo heette het werkje van Boots in Time. Drie keer raaien waar dit muziekje vandaan kwam, hè? Als je de, ja, zeg maar de instrumentjes beluistert die dus gebruikt werden, dan kom je vanzelf in Australië terecht, hè, tenslotte. We gaan er vandoor en we gaan even een reisje maken naar Mexico. En dat doen wij dan met het orkest van Bob Moore. En daarna is het nieuws aan de beurt en daarna de boodschap. En daarna weer het derde uur van Goedemorgen vanuit de Krimpen en Waarts.

0: De programma's van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door Van Driel Transport uit Bergambacht en De Lek Beton uit Grootammers.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws.
0: Het is 11 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de drie zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het Hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. 75-plussers lopen het grootste risico, omdat zij hun lichaamstemperatuur slechter onder controle kunnen houden en minder snel een dorstgevoel hebben. Het Hitteplan gaat morgen in. Het is onbekend tot wanneer het geldt. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 23 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n 125 euro voor een jaar en ongeveer 10 euro voor een dag kost. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Bij ongeregeldheden na de uitschakeling van Marokko op het WK zijn meerdere mensen aangehouden. In Amsterdam gooiden relschoppers vuurwerk naar de politie en werd er brand gesticht. En in Den Haag gooiden een paar mensen glas naar de politie. In totaal zijn 12 mensen opgepakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur die loopt vanmiddag op tot zo'n 25 graden. Lokaal kan het oplopen tot maximaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
4: Goedemorgen, Krimpenerwaard. Van maandag tot en met vrijdag een vertrouwd ochtendprogramma. Van maandag tot en met vrijdag een vertrouwd ochtendprogramma. Goedemorgen, Krimpenerwaard.

Black Velvet. Die prachtige voornaam, Alana. Alana Miles.

Ja, daar gaat ze. Daar gaat ze. Het was de uuropener van dit derde en laatste stukje van dit programma. Van deze hele week trouwens. Ja, toch maar even doen. Goedemorgen vanuit Krimpermaat. Als je er net bent bijgekomen. We zijn al even bezig hoor, vanaf 9 uur. Dat doen we trouwens elke werkdag. Hè? Dus toevallig. Slecht nieuws voor degene die nog naar de Zilverfeest in Schoonhoven willen. Het is allemaal uitverkocht. Wat jammer nou. 10 en 11 juli, dat is dus vandaag. En morgen kan je dus aan de boorden van de Lek... bij het Pontveer, zeg maar, in Schoonhoven. Daar vlakbij. Daar is dan de afhandeling van de Zilverfeest in Schoonhoven. Dus. Maar ja, alle gelegenheden, ja, het is voorbij. Het is over en uit. Maar je kan nog misschien, hè. Er zijn altijd al annuleringen en dat soort zaken. En dan heb je dus ook weer een bepaalde app voor. Dat is een soort ticketswap of zo. En dan kan je dus zogenaamd tweedehands kaartjes kan je dus bemachtigen. Dus als je dus zeg maar belangstelling hebt van... God, het is zulke mooi weer. Ik zou dan wel echt graag die zilverfeesten in Schoonhoven... wil een keer mee willen maken. Nou, dan kan je bij wijze van spreken dus nog eventjes... tweedehands kaartjes op de kop tikken. Daar moet je wel een beetje geluk bij hebben, hoor. En zo. Maar goed, het is wel zo. Dus. Maar goed, het is feest. En als je in de onmiddellijke omgeving op een bankje gaat zitten... ik denk dat je dan ook wel belangrijke stukken van dat zilverfeest mee kan maken. Want ja, er staan geen muren omheen, hè. Dus het geluid komt gewoon verder dan alleen maar de tuin van Rivero. Want daar wordt het namelijk gehouden en zo. Gezelligheid kent geen tijd, hè. Yay.

0: Dat was Lietse Hille. Met Chaka Diki Boom Boom. Ja, gezellig liedje. Zing maar met ons mee. Nou, lekker. Pas precies bij het weer en zo en alles. Helemaal fijn. Goeie sfeer, zomer op de radio en zo. En dat is alleen maar mooi, toch? Zeker. Maar eerst hebben we wat anders.
1: Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard is gevestigd aan de provinciale weg 5A in Bergambacht. Het klantcontactcentrum verhuist eind juli en opent op 28 juli 2026 op deze nieuwe locatie haar deuren. Houd hiervoor rekening met de vertraging bij de aanvraag van bijvoorbeeld een paspoort of een rijbewijs. Deze documenten kunnen alleen op afspraak worden opgehaald.
0: Ja, dat is de gang van zaken. Ook in het nieuwe contactcentrum en zo en alles. Dus dat je dat even weet. Hè? Mooi toch? Wat hoor ik? Daar klopt iemand op de deur. Oh, nee, toch? Of toch? Nou, we zullen eens even gaan kijken of dat echt waar is en zo.

Ja, als je deze muziek hoort, dan waan je je op een prachtig tropisch eiland met terrasjes aan een vissershavertje, met een lekkere fles wijn erbij of een lekker biertje. Enfin, die muziek, die hoorde je net hier bij RTV Krimpenerwaard. Enfin, we gaan nog even verder op toeneen, want wat is er nog meer te doen dit weekend op muzikaal gebied? Nou, we hebben wel wat te kiezen, mensen. Echt wel. Zondagmiddag. In het Houtmanplantsoen, een optreden van de Bluegrass Boogeyman, samen met Pieter Nel. Oh ja, ja, inderdaad. Tussen 2:30 en 4:30. En er is genoeg schaduw. En het is altijd goed toeven daar in dat hoekje van Gouda. Daar vlakbij die molen. Vlakbij, ja, echt wel. De veerstal, hè. Daar is het gewoon. Daar staat dus die prachtige mooie muziektent. En die wordt dus echt gebruikt door echt muzikanten. De Bluegrass Boogeyman dus. Aanstaande zondagmiddag. En het is helemaal gratis. Ook dat nog. Helemaal gratis. Dus een mooie gelegenheid om eens een paar uur te besteden aan de muziek en zo. Er is trouwens ook een natje en een droogje en zo. Dus, en genoeg ruimte om, zeg maar, te picknicken. Ja, echt wel.

Ja, een cassettebandje mee. Jongen, jongen, dat waren pas tijden. Hè? Cassettebandje. We hadden ook vroeger 8-tracks, weet je dat nog? Zo'n grote doos. Die moest je dan ook in een soort van een envelop schuiven in je auto en zo. Goh. Ja, en hoeveel systemen zijn er onderhand al niet geweest? Maar goed, cassettebandjes en zo. Toen waren de cd'tjes er. En nu zijn alleen nog maar de eentjes en de nulletjes overgebleven. Want dan is het allemaal digitaal en zo. Maar wel, Una Paloma Blanca, heel de zomer lang. Dat was Kit B. Samen met Martin van de Starre en zo. Mooi. Is er nog meer te doen? Oh, ja, zeker. Oh, ja, zeker. Voor degenen die erop uit willen en willen genieten van een natje en een droogje. Met muziek. Hè, met muziek. En dat scannen ook nog live muziek. Nou, dan kan dat. Moet je wel eventjes naar Oude Water rijden en zo. Want vrijdag, dus dat is vandaag, vanaf 8:30 tot 11:00... is er een optreden van de muziek van Time Off. En dat is een bekende Woerdense coverband en zo. En ze spelen dus gevarieerd optreden en pakkende Engelse en Nederlandstalige rockcovers en zo. En met een natje en een droogje, want dat is allemaal in het kader van muziek op de markt en zo. Het is, ja. En ja, de markt, dat is heel mooi met omgeving, oude gebouwen en zo. Ja, we kennen Oude Water, hè? Of niet? Ben nooit geweest? Zo, nou, dan heb je wat gemist. Ik bedoel, daar moet je nodig eens een keer naartoe, zou ik zeggen. Maar goed, zonder reclame te maken over Oude Water, kan je ook nog genieten van de muziek van de Rolling Stones. En dat is dan morgen, zaterdag de 11e, tussen 8:30 en 11:00. Dus tribute, undercover van de Rolling Stones. En die kennen wij, hè? Die kennen wij, absoluut. De drummer trouwens van die band komt uit Amberstol, wist je dat? Ja. Dat is echt zo, dus vandaar. En we hebben zondag is het ook nog het feest in dit weekend. Trouwens, er zijn nog meer weekenden gepland hoor in Oude Water, maar daar komen we later wel even op terug. Maar Anthony Blues, die is zondag van 8:30 tot 11:00 van de partij op datzelfde podium, op diezelfde locatie in Oude Water. Dus de keuze is aan u. Jongen, jongen, jongen. Hebben we nog wat country? Nou, ja, country met een knipoog, dat wel. Twee zusjes, Annie en Gretje Wilson, die hebben een nummer van de Creedence Clearwater Revival beetgepakt. En die zeggen, dat is leuk, hoor, daar kunnen wij wat mee. Hoor. Dus dan gaan we lekker doen.

Zo dan, gezellig. Wat een mooie uitvoering was dat eigenlijk. De gezelligheid en ja, de energie die straalt er vanaf die twee, hè, van Wilson, hè, uit Amerika. Ja, de Bad Moon Rising dus. Alvast voor in de agenda. De laatste gelegenheid in augustus, de laatste zaterdag zal dat wel zijn. Dat is dan 29 augustus, dan is er weer het midzomerfeest. En dat allemaal op de dijk bij het Veerhuis in Lekkerkerk. Alleen, het gaat anders dan anders. Dit jaar is het namelijk zo dat het via ticketverkoop gaat en zo. Dus laat je maar eens informeren, zou ik haast zeggen. En dan komt dat helemaal goed. Dus alvast voor de datum, om even te onthouden. Het is tussen 6 uur en 1 uur. Het midzomerfeest dus op de dijk voor het Veerhuis aan de boorden van de Lek. Te Lekkerkerk en zo. Ja. Het wordt weer warm en zo, hè. En dan heb je een afdakje en dan zit je lekker in de schaduw op een terras en zo. En dan ga je aan het mijmeren en zo. En als het dan zo warm is, dan ga je lekker zitten. Dan ga je mensen kijken. Gewoon mensen kijken. Is dat wat? Hartstikke leuk. Glaasje bier erbij of een glaasje limonade en zo. En dan kijk je wat er allemaal zo gebeurt in de directe omgeving van dat terras en zo. En dan kom je terecht bij Gerard van Maasakker. Moet je maar eens luisteren hoe mooi hij dit zingt en doet. Zo.

En soms, hè, dan ben je als eerste op een terras en voor je het weet zit dat hele terras vol. Op een of andere manier gebeurt dat dan zo en alles. En ja, dit werd ook mooi weergegeven in de tekst van het liedje van heer Van Maasakker hier bij RTV Krimpermaat in het Brabants. Ja, dat kunnen we wel zeggen. Ah, fijn. Helemaal mooi. Goed, ja, we hebben nog meer te verapstukken en zo. We gaan eens even kijken hoe het zit toch nog eventjes kijken wat dat betreft het zwemmen. Want ja, we zijn denk ik met z'n allen min of meer weer aangewezen op de openluchtzwembaden. Daar waar het water goed is en zo. En ja, de lek, dat zie je toch ook wel gebeuren. Dat er dus ook nog gezwommen wordt in de lek en zo. Alles. En dat gaat allemaal leuk en aardig en zo. Maar er zijn ook nog zoiets als stromingen en zo. Ik heb trouwens ook vernomen dat dus de aanvoer, de zoetwateraanvoer vanuit de Rijn en dus ook uiteindelijk vanuit via de lek de aanvoer, dat nog niet de helft is van wat we normaal zouden hebben in deze tijd van het jaar. Dat is een kwalijke zaak. Want hoe zit het dan met het inlaten van zoet water in de Krimpermaat? Want dat gebeurt ook massaal vanwege dus de aanwezigheid van het zogenaamde zoetwatertransportkanaal. Wat dus dwars door de Krimpermaat loopt. En de Hollandse IJssel indirect voorziet van zoet water. Om dus het zoute water niet toe te laten. Maar ja, hoe ver strekt dat zo? Morgen heb ik Corrab Jansen van het Hoogheemraadschap Schieland Krimpermaat in de uitzending. Bij de waard op de kaart. En dan zal ik hem dat toch eens even proberen. Ja, hoe dat dan verder moet en zo. Wat dan de maatregelen zouden kunnen zijn en zo. Dus kortom, interessant. Dat zal het zijn. Gezellig. Daar gaan we weer. Oh ja, oh ja, oh ja.

0: Summertime.
1: Zomerbruin met een goudrandje. Dat is RTV Krimpene Waard. Zomerbruin met een goudrandje. Dat is RTV Krimpene Waard.

dat is niet eerlijk, hè? Dat is niet eerlijk, hè? Two girls for every boy. Nou. Ja, zo gaat het dan. Waarschijnlijk daar aan de hete en witte stranden van Californië en zo. In die buurt en zo. Nou ja, daar willen wij dit jaar toch niet heen. Dus dat komt dan goed uit, hè? Feitelijk. Dat waren dus lekkere zonnige klanken uit dat land. Mm-mm. Zeg, in de buurt, dat is hemelsbreed. Hemelsbreed, echt niet zo ver, hè. Je kan met de waterbus er naartoe. We stappen in bij de Zaag, Krimp aan de IJssel. En dan kan je dus rechtstreeks naar Dordrecht. En daar kan je meemaken wat je eigenlijk zelden meemaakt. Namelijk in een oude, historische stad op 10 verschillende plekken muziek. 3 dagen lang. In de stad dus. En dat heet dan Big River. En het is gratis toegankelijk. En het is het podium voor 150 acts op 10 verschillende podia. Met na verwachting, net als alle andere jaren, verspreid over die 3 dagen zo'n slordige 140.000 bezoekers en zo. En er zijn van allerlei muziekgenres en zo. En het is uniek in de wereld. Zo kan je het rustig zeggen. In een stad als Dordrecht. Ben je wel eens geweest in Dordrecht? Een mooie oude stad, ja? Nou, dan kan je op 10 verschillende locaties al daar dus genieten van muziek. Het begint vandaag al. Ja, morgen en overmorgen ook nog. En als je dus de waterbus neemt, dan zou ik maar wel goed opletten wat dus de laatste afvaart is op de retour. Want ja, je wil natuurlijk nog wel een keer naar huis en zo, hè? Dus vandaar. En als je dat niet in de gaten houdt, dan heb je dus het risico dat je dus de laatste boot gemist hebt en zo. Maar goed, het is wel een ideale mooie manier, want het varen op zich al met die watertaxi, waterboot, met de waterbus, zeg maar, over de rivieren, dat is op zich al een prachtige gewaarwording.

Ja, zo lang dat je van me houdt of zo. Hè? Zoiets in die richting, vrij vertaald. Zal ik het eens even hebben over een bloemensoort die nogal kwalijk is. Een bloemensoort en die heet het Jacobskruiskruid. Het Jacobskruiskruid. Als je een mooie gele bloem ziet en we barsten ervan tussen leekijzer of list op dit moment, dan is dat een kwalijke zaak voor als dat verwerkt wordt in het hooi. Er wordt gemaaid, het gras wordt gedroogd en in dat gras zit dan ook het Jacobskruiskruid en zo. En dan wordt dat opgegeten door bijvoorbeeld paarden, maar die kunnen er helemaal niet tegen, het is puur gif. Dus, zou dat dan niet in het rijtje thuis gaan horen van die planten waarvan de gemeente bijvoorbeeld zegt van als je die ziet moet je dat even melden, dan kunnen we dus dat verwijderen en zo. En nu zijn er agrariërs en landeigenaren die dus met die hooibouw bezig zijn. Die zijn gelukkig bezig om met z'n allen dus, want ze zijn goed zichtbaar, dus je haalt ze er zo tussenuit, om dat Jacobskruiskruid dus te verwijderen, te elimineren uit een perceel wat dus later dus omgevormd wordt tot lekker hooi voor in de winter, hè? Voor de paarden en de koeien en alles. Dus ja, dat is dan toch wel een dingetje en zo. Hè? Dus even opletten, maar als je dus nu om je heen kijkt, langs de diverse wegen, in diverse bermen, behalve het riet, maar daar zullen we het maar niet meer over hebben, want er is ook veel te veel van, maar dat Jacobskruid, zeg maar, ja. Dat vind je echt werkelijk overal. Het is één gele vlakte die dus op dit moment dus tentoongesteld wordt bij de activiteiten van Moeder Natuur. Ja, ja, ja, ja. Dus even opletten, hè. Giftig, hè. Is het ook giftig voor ons? Wij mensen? Maar ja, wij eten in principe geen planten, hè. Of toch wel, ja, viooltjes en zo. Ja, soms wel, hè. Nee, nee, ja, maar dus... Uitkijken.

Ja, alles geprobeerd. Maar het lijkt wel of dat die bloemen, die Jacobs kruis krijgt, of dat allemaal meer en meer wordt. Net als het riet en zo. Maar ja, goed. Die discussie die gaan we nog wel eens een keer voeren. Want dat is alle reden toe. Want als je dus kijkt, ja, dan heb ik het er toch weer over. Maar als je dus kijkt op diverse plekken, waar je dus absoluut niet meer het slagenlandschap kan bekijken en zo. Dan, omdat er een muur van riet voor staat en zo. En dat is toch eigenlijk niet de bedoeling. Maar het kwalijke is dus dat waar riet is, daar groeit verder geen ander bloemetje en zo. Of heel weinig en zo. En dat is weer slecht voor de biodiversiteit en zo. Dus ja, ik weet het niet hoor. Maar het is nog steeds geen zogenaamde plaagplant. Dus hij mag zijn gang gaan en zo. Het is niet zo, het is niet zo. Het is misschien niet anders en zo. Maar we hadden het er al even over. Morgen dan komt het onderwerp nog extra uitgebreid aan. Maar er zijn dit weekend zijn er dijkwachten aan de gang. Want ja, we hebben natuurlijk te maken met een laag liggend land ten opzichte van het normale rivierwater. Dus ja, als de dijken dus lek zijn, dan zitten wij dus, dan kunnen we zwemmen. Kort gezegd, ja. En dus is het wel zaak dat dus ook in tijden van droogte, dus dat is dus krimp voor vele grondsoorten, dat er de scheuren vallen in dus zeg maar de oppervlaktes en zo. En die scheuren liggen soms heel diep en zo. En dat kan dus weer de oorzaak zijn van een beetje toch verschuivingen in het in de structuur van dijken. En dat wordt dus in de gaten gehouden. Dus die droogtecontroles die zijn dus dit weekend aan de gang. Dus als je dus mensen ziet lopen op de dijk of vlakbij daar in de buurt en zo met gele hesjes en zo, dan weet je hoe laat het is. Er wordt dus gekeken naar de dijken. Dus, zodat wij dus uiteindelijk onze droge voeten kunnen behouden. Ook als het weer gaat regenen en zo. Maar eerst maar eens eventjes aan barbecue denken en zo. Hè? Maar, ja, een barbecue. Met kolen op het vuur. René Karst.

Inmiddels is de temperatuur tot 23 graden gestegen. En dat is mooi. Dat is een mooie temperatuur. Dat is echt zoals het hier past, zeg maar, in deze tijd van het jaar. Nee, niet die 30 graden. Je voelt hem warm. Ja. Hey, moeder natuur, houden we het zo vandaag? Of doen we er nog een paar graadjes bij? Nou, succes erbij, zou ik haast willen zeggen. Kunnen wij u juist even vertellen dat wij klaar zijn met deze uitzending? Het is weer voorbij. Morgen dan hebben we de presentatie voor het programma De Waard op de Kaart. En dan gaan we weer vrolijk verder tussen 9 en 12 uur met diverse gasten en onderwerpen en zo. En nou, dat is dan ook weer mooi meegenomen. Dan gaan we weer voor aan de gang in de voorbereiding. Hoeft ons dus niet te vervelen. Helemaal niet. Veel plezier nog met de rest van de uitzendingen van het SAV Krimpermaat vandaag en morgen en overmorgen enzovoort enzovoort. En ook nog heel veel genoegen en beleving en plezier met alles wat je nog van plan bent te gaan doen. Misschien wel een dansje in een oude schuur. Wie zal het zeggen? Wie zal het zeggen? Hey! Hier is James Johnson. De Old Country Barn.

0: De programma's van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door Kaasboerderij Schep en Boele en Rietveld Elektrotechniek.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws.
0: Het is 12 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Een aantal relschoppers die maandag protesteerden tegen de vluchtelingenopvang in IJsselstein mogen voorlopig niet meer in de buurt van de opvang komen. Burgemeester Weststein heeft ze een gebiedsverbod van 14 dagen opgelegd. Sinds vorige week donderdag worden op een veld van een voetbalclub asielzoekers opgevangen. Daar is veel verzet tegen, onder meer van de voetbalclub zelf. Bij een protest maandag werden bewoners van de opvang, omwonenden en hulpdiensten geïntimideerd. Ook werden spullen vernield en brand gesticht. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 12 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren de slachtoffers waarschijnlijk Britten die een andere route dan de geplande evacuatieroute namen en werden overvallen door het vuur. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de 3 zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het Hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. Tot zeker volgende week vrijdag worden temperaturen rond de 30 graden verwacht. Het wegenvignet in België gaat vanaf mei in. Dat melden Belgische kranten op basis van een ingezien voorstel. Zowel Belgen als buitenlanders moeten een vignet aanschaffen voor de snelwegen en N-wegen. België wilde in 2007 al een vignet invoeren, maar dat ging na een Nederlands protest niet door. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 25 graden. Lokaal maximaal 30. Morgen opnieuw veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders? Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

theatervoorstelling Please Don't Touch van Studio Doop op het programma. En op woensdag 22 juli en een maand later woensdag 26 augustus ontdekken kinderen met de voorstelling wat kunst waardevol maakt. Leuk om er een keer naartoe te gaan. Kijk voor meer informatie op zilvermuseum.com.

0: regio-info.
1: Een tip voor als u terugkomt van vakantie. Dag luisteraars, terug van vakantie. Vergeet dan niet om de waterkraan een paar minuten open te draaien. Laat het water, zowel warm als koud, rustig doorlopen. Zo ververst u het stilstaande water in de leidingen en kunt u daarna gewoon weer rustig drinken.

0: regio-info.
1: Wat is er allemaal te beleven in de Krimpende Waard? Dag luisteraars, RTV Krimpende Waard wenst alle vakantiegangers in de regio een fijne tijd toe. Verken de regio per fiets of huur een kano en doorkruis de vele vaarten. Ontdek ook de Zilverstad Schoonhoven of maak kennis met de rustieke dorpen. Genoeg te beleven hier in de Krimpende Waard.

0: V. Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Het bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden en wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. Als de Europese Commissie gelijk krijgt, kan Meta een boete opgelegd krijgen. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 11 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren het waarschijnlijk Britten. Hulpdiensten zijn in Keulen bezig met de evacuatie van een kinderziekenhuis. In een park in de buurt werd vanochtend tijdens werkzaamheden een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het ziekenhuis, maar ook een hotel en een botanische tuin liggen in de gevarenzone. De 43 patiënten van het Duitse ziekenhuis zijn naar een ander ziekenhuis in Keulen gebracht. De bom wordt op een later moment onschadelijk gemaakt. Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft ingegrepen bij een konijnenfokker in Zuid-Holland. De dieren zaten met te veel in te kleine hokken op een zolder boven een koeienstal. De ruimtes hadden ook scherpe delen waaraan de konijnen zich konden verwonden. De NVWA heeft de dieren weggehaald. Het gaat om 1800 konijnen. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig. Van het noorden naar het zuiden wordt het 25 tot 30 graden. Op de Wadden is het met 23 graden wat koeler. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
5: In Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

Ik heb een propvol eerste uur met onder andere het album van de maand van Charlie Crockett, een flinke dosis Nederlands talent en ik trap stevig af met onze warm aanbevolen artiest. Ik opende met de warm aanbevolen artiest Cody Johnson. De Texaanse ras-echte cowboy laat op zijn nieuwste werk horen waarom hij momenteel een van de grootste namen in de traditionele country is. Ik begon krachtig met Shoot the Bell, een ijzersterk en energiek duet met niemand minder dan Luke Combs. En die was onlangs in Nederland en hij wist de arena uit te verkopen.

Nu aandacht voor het sfeervolle Take Me Back, Leave Me There. Om het drie luik prachtig af te sluiten met het meeslepende Banks of the Trinity. Drie opeenvolgende tracks die bewijzen dat authentieke country springlevend is.

Het is tijd voor het album van de maand, getiteld Clovis. En de eer is aan Charlie Crockett met de Hallelujah Trail. Crockett brengt met zijn kenmerkende diepe stem een heerlijke mix van vintage country, blues en honky-tonk. Charlie Crockett staat erom bekend dat hij extreem productief is. Hij bracht in de afgelopen 10 jaar meer dan 12 albums uit, waarbij hij de rauwe sound van weleer perfect bewaart.

De onbetwiste Queen of Country, Reba McEntire, mag natuurlijk niet ontbreken in deze aflevering. Met het ritmische Wrong Night, afkomstig van Ain't Gonna Keep It Waiting, brengt ze een flinke dosis energie naar je luidsprekers. Reba bewijst met deze track nogmaals haar vocale kracht en haar feilloze gevoel voor country pop die decennia blijft hangen.

De klassieker van de week is een historisch belangrijk nummer. Prachtig vertolkt door de legendarische folk-rock-pioniers The Byrds. Dit emotionele protestlied, oorspronkelijk geschreven door Woody Guthrie, vertelt het tragische verhaal van een vliegtuigcrash in 1948, waarbij 28 Mexicaanse landarbeiders omkwamen. The Byrds geven er hun herkenbare, weemoedige draai aan, die je gegarandeerd kippenvel bezorgt.

Rick Sousley met zijn single 16 Bars from Luckenbach, afkomstig van Used Parts. Dit nummer ademt de sfeer van de Texaanse outlaw country en knipoogt natuurlijk naar het legendarische country Walhalla Luckenbach.

Linda Ronstedt is de act van de maand en we horen haar hier met de wereldhit Blue Bayou. Hoewel het nummer oorspronkelijk van Roy Orbison is, maakte Ronstadt er in 1977 een onvergetelijke met goud bekroonde eigen klassieker van.

Wat krijg je als je twee absolute country-grootheden uit verschillende tijdperken bij elkaar zet? Een ras-echte power-vibe. Shania Twain en Tanya Tucker slaan de handen ineen via de aanstekelijke single Little Miss Twain. Het is een heerlijke energieke track vol girl power, waarin de unieke stijlen van beide dames elkaar perfect aanvullen. Fresh New Country.

0: Het blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
1: Niels Buijs trapt af met zijn verrassende single Zorro. Met een frisse sound en een sterke tekst laat Niels horen dat de Nederlandse bodem uitstekende country- en rootsartiesten voortbrengt, die niet onderdoen voor de Amerikaanse sound.

Voor de getalenteerde Melanie Ryan blijft het glas half vol. Zoals de titel al doet vermoeden, brengt Melanie met het nummer een flinke dosis positiviteit en een aanstekelijke moderne country pop sound.

De afsluiter van dit Nederlandse drieluik komt van Erik Lindeman met de sfeervolle track Bless Them. Lindeman weet met zijn warme stemgeluid en laidback instrumentatie een intieme, oprechte sfeer neer te zetten. Een mooi staaltje vakmanschap van eigen bodem.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: Nogmaals aandacht voor het album van de maand, Clovis, voor een tweede dosis Charlie Crockett. Met Down by Law horen we hier de onweerstaanbare lome Texas groove waar Crockett het patent op lijkt te hebben. Een heerlijk filmisch nummer dat je direct meeneemt naar stoffige, zonovergoten Amerikaanse

Met de vrolijke klanken van Nathan Carter in WhatsApp ben ik alweer aan het einde gekomen van het eerste uur van Crossroads. Maar treur niet, ik ben pas op de helft. Blijf gezellig hangen, want in het tweede uur hebben we onder andere nog Linda Ronstadt, Spencer Hatcher en een special rondom songwriter Natalie Hemby voor je klaarstaan. Tot zo, na de korte break.

0: U luistert naar RTV Krimpen Urbaan.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 2:00.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. Er komt een landelijk afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. Het kabinet komt met de maatregel vanwege de volksgezondheid. Onderzoek wijst uit dat mensen die dicht bij geitenhouderijen wonen grote risico lopen op longontsteking. De maatregel gaat in als het wetgevingstraject is afgerond. Dat duurt waarschijnlijk 2,5 tot 3 jaar. Bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden. Dan wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. De ingebouwde tijdslimiet stelt volgens de EU niet veel voor. Het oordeel van de Europese Commissie wordt nu voorgelegd aan een onafhankelijk adviesorgaan. De NVWA heeft 1800 konijnen weggehaald bij een fokker in Zuid-Holland. Hij hield veel te veel konijnen op een veel te warme zolder. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. BMX'er Niek Kimman doet voor het eerst in 15 jaar niet mee aan het WK. Hij viel 2 weken geleden bij een uitstapje naar het baanwielrennen en liep toen een gebroken sleutelbeen op. De wereldkampioenschappen volgende week zijn die in de Australische stad Brisbane. Kimman won het WK 2 keer, in 2015 en 2021. In dat laatste jaar werd hij ook Olympisch kampioen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig. Van het noorden naar het zuiden 25 tot 23 graden. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: De nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
8: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.

Het eerste uur zit erop en ik schakel direct door naar het tweede deel. Dit uur staat bol van de legendarische vrouwen. We vieren onze act van de maand Linda Ronstedt en we eren hitschrijfster Natalie Hemby. Ik opende met de gerespecteerde alt-country band American Aquarium en hun indringende track Dollar General, afkomstig van het album New Ways to Lose.

Als onze welverdiende act van de maand zetten we Linda Ronstedt extra in het zonnetje met twee opeenvolgende klassiekers. Eerst hoorde je het door Warren Zevon geschreven Poor Poor Pitiful Me, met daarna het onweerstaanbare It's So Easy, oorspronkelijk van Buddy Holly. Beide tracks laten perfect horen hoe Ronstedt in de jaren 77 en 78 moeiteloos genres als country, rock en pop naar haar hand zette. Linda Ronstedt was de allereerste vrouwelijke artiest in de muziekgeschiedenis die maar liefst vier opeenvolgende platina-albums scoorde, wat haar status als absolute superster destijds bezegelde.

Voor de derde en laatste keer deze afleveringen richten we de schijnwerpers op het album van de maand Clovis van Charlie Crockett. Met One Eye Jack serveert hij ons weer een heerlijk mysterieus verhaal, gehuld in een traditioneel country jasje. Een waardig afsluiter van de albumfocus van deze maand, die smaakt naar veel meer. Maar even wachten dus tot volgende week.

0: Tijd voor een absolute legende, de godfather van de outlaw country, Waylon Jennings. Met de single I Never Said It Would Be Easy horen we die iconische ronkende gitaarsound en zijn onmiskenbare diepe stem. Waylon weigerde ooit op te treden tijdens de Grammy Awards, omdat de organisatie hem niet toestond zijn eigen band mee te nemen. Een echte outlaw tot het eind.
1: Crossroads. Hot stuff.

0: Ik maak ruimte voor een rustiger, betoverend moment met de Zuid-Afrikaanse zangeres Cordelia en haar nummer In the Garden. Met haar engelachtige stem en minimalistische folky begeleiding creëert ze een oase van rust in de uitzending.
1: Crossroads. Country muziek uit alle windstreken.

De cover van de week sluit prachtig aan bij de klassieker uit het eerste uur. Margot Price en folklegende John Baez slaan de handen in één met de groep Memphis Mariachi voor een unieke en krachtige uitvoering van die partie. De toevoeging van de mariachi-klanken geeft dit emotioneel protestlied een extra diepe culturele laag die perfect past bij het verhaal van de slachtoffers.

Haal de zonnebrandcrème en de cocktails maar tevoorschijn, want Brian Kelly, bekend van Florida Georgia Line, brengt de zon naar binnen met zijn single Jimmy Buffett Summer. Het nummer is een vrolijke, ultieme ode aan de relaxte beach country vibe die de legendarische Jimmy Buffett destijds perfectioneerde.

0: had to do it, y'all.
1: In dit speciale blokje eren we een van de meest succesvolle vrouwelijke songwriters in de moderne country, Natalie Hamby. Hoewel ze zelf ook zingt, vieren we hier haar genialiteit via de hits die ze schreef voor andere grote sterren. We horen achter elkaar het hoopvolle Rainbow door Kacey Musgraves, de gigantische feel-good zomerhit Pontoon door Little Big Town en het met een Grammy bekroonde hoopvolle Bluebird door Miranda Lambert.

0: Crossroads, Kees de Haan.
1: Randy C. Moore brengt ons onvervalste traditionele country met een knipoog op high cost of low living. Het nummer doet qua thematiek en sound denken aan de grote outlaw helden van weleer. Met een stevige baslijn, vlijmscherpe gitaren en een flinke dosis humor in de tekst is dit een heerlijke song.

Rose Falcon brengt met haar single Redneck Blue een frisse, melodieuze country track ten gehore. Met haar heldere stem en een eigentijdse productie weet ze een breed publiek aan te spreken. Rose is getrouwd met countryartiest Rodney Atkins, met wie ze ook regelmatig samen songs schrijft.

De jonge reizende ster Spencer Hatcher brengt een heerlijke frisse mix van traditionele bluegrass en moderne country. Als eerste hoorde je de lekker klinkende, energieke single Hot Weather, Cold Beer. Direct gevolgd door de ras-echte honky-tonk-stamper Turn This Town into a Honky-Tonk. Hatcher bewijst hiermee dat hij klaar is om de grote country-podia wereldwijd te gaan bestormen.

Met de heerlijke klanken van T. Lewis zijn we helaas alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van Crossroads. Wat is de tijd weer voorbijgevlogen? Ik wil jullie ontzettend bedanken voor het luisteren en vergeet niet om volgende week weer af te stemmen op een nieuwe muzikale reis. Keep it country!

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3:00. Annette Schut met het NOS Journaal. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken dan ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. En bibliotheken en gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmiddag terug moeten keren naar een luchthaven in Griekenland omdat een raam was gebroken. Een passagier werd hierdoor bijna uit het toestel gezogen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. Het kabinet heeft 3 oud-politici benoemd tot minister van Staat. Het zijn Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf. Alle 3 waren ze jarenlang actief in het openbaar bestuur, onder meer als minister. De titel minister van Staat is een eretitel, maar ze kunnen wel door de regering om advies worden gevraagd. En na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met de diamant gebeurd is, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcentrum in Borger. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer, vanmiddag droog en zonnig, van het noorden naar het zuiden, een graad of 25 tot 30. Vanavond blijft het lang warm en ook zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
3: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem, dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
4: Summertime. Zomerbruin met een goudrandje. Dat is RTV Krimpenerwaard. Zomerbruin met een goudrandje. Dat is RTV Krimpenerwaard.
5: Hey Geert! Is het al weekend?
6: De Infoshow met Gert van den Berg.
5: Elke vrijdag van 3 tot 5.
6: De Infoshow met Gert van den Berg.
4: Een programma met inhoud, gezelligheid en veel muziek. Het laatste nieuws uit de Krimpenerwaard. De tv-gids voor vanavond. De historisch-agrarische plaat onder redactie en presentatie van...
7: Gert van den Berg.
8: Dames en heren, goedemiddag.

summertime. Nog één week en dan hebben we hier in het midden van het land ook vakantie tot die tijd. Misschien nog even niet. Nog een paar dagen is de school. Misschien nog een paar dagen is werken. Of misschien zeggen, joh, ik heb al vakantie, wat loop je te zwammen?

0: Goedemiddag allemaal, een hele goede middag. Zo is dat, we zijn er weer met de infoshow. Bedanken Kees de Haan nog even voor zijn programma tussen 1 en 3 uur. En tot de klok van 5 uur hebben we muziek en informatie in de infoshow. Ik zei het de laatste weken al, het wordt steeds wat minder. We lopen toch een beetje tegen de vakantietijd aan. En dan wordt er natuurlijk niet zoveel georganiseerd. De sportverenigingen zijn al een beetje gestopt. We hebben ook al geen sportshow meer. En in de informatieve programma's zal het ook wat minder gaan worden. Want ja, wat heb je nou eenmaal in deze tijd van het jaar? Het is lekker weer, lekker op de fiets naar de studio. Korte broek aan, slippertjes aan. Heerlijk, misschien zit u wel ergens bij een of andere plas. Of in een van de 7 zwembaden in de Krimperwaard. Nou, hartelijk welkom, hou hem gewoon gezellig aan. We hebben muziek en informatie, wat gaan we doen in het eerste uur? Trouwens, als u nog wat te melden hebt, dan kan je het even doorgeven. 0182-89-0182. En ik krijg net nog even door van iemand die hier buiten staat. Het is 27 graden. Nou, lekker temperatuurtje. Ik praat straks met pastor Lenny Oostrom. Zij is van de protestantse gemeente in Haastrecht. Over een tuindienst die aanstaande zondag wordt georganiseerd. Ik praat ook met Amy Schutte. Zij is van het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven. En we hebben het over de activiteiten in de zomer, want er wordt van alles georganiseerd. Ik praat ook met Ton van Dorp van de ChristenUnie. Want hij had een voorstel gedaan en daar is afgelopen dinsdag over gestemd. En we zijn zeer benieuwd hoe dat afgelopen is. Praat ook met Simone Abel uit Haastrecht over de opruimacties van Krimpermaat Schoon. Want ze zijn al jaren bezig, maar het is nog steeds nodig schijnbaar. Dus daar gaan we zo even over praten. En we praten ook nog even met Gerlinde Heijwegen. Zij is van het Filmhuis in Gouda. En we hebben het over Gouda's filmzomer die eraan zit te komen. Dus zeer zeker de moeite waard om te blijven luisteren naar RTV Krimpermaat.
1: In Schoonhoven worden initiatieven rond laaggeletterdheid gecoördineerd door het Digitaal Huis Krimpenerwaard in samenwerking met de Bibliotheek Schoonhoven. Ze bieden gratis inloopspreekuren, taalmaatjes, taalcafés en digitale cursussen om volwassenen te helpen beter te lezen, schrijven of met een computer te werken.

0: Material Lover. Lekker zomerslaatje hier bij RTV Kripperwaard. En u weet het met dit weer. Blijven smeren en vooral ook blijven drinken. Gewoon doen, dan gaat het altijd goed.
1: Hé hey Gert, wil je nog een lekker bakje koffie?
0: Doe dat maar even, want ze zeggen altijd als het warm is, dan moet je ook wat warms drinken. Dus dan komt het ongetwijfeld goed. Luisteraars, aan de telefoon heb ik pastor Lenny Oosterom. Zij is van de protestantse gemeente in Haastrecht. Ja, Lenny, een hele goede middag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Jullie dachten, het is heel lekker weer. Laten we niet eens een keer een kerkdienst houden in de kerk, maar gewoon in de open lucht.
2: Ja, al dachten we dat niet van de week pas, maar al een hele poos geleden. Ja, die diensten worden natuurlijk lang van tevoren gepland, maar we treffen het denk ik enorm met een prachtige zomerse dag. Waarop we inderdaad in de tuin bij Blokhuis Aantjes de dienst willen houden.
0: Ja, aanstaande zondagmorgen om 10:00. En dat is dan een dienst van de protestantse gemeente Haastrecht. Wat kunnen we zo al verwachten? Wat gaan jullie doen? Worden er allemaal stoelen in het weiland neergezet? Of hoe gaat het in zijn werk?
2: Dat klopt. Nou, niet in het weiland. Het is een soort boomgaatje naast het huis. Provinciale weg Oost 127. En er worden stoelen neergezet, maar je kunt ook een kleed meenemen. Lekker op het kleed te zitten en misschien een parasol en wat zonnebrand. Het is een dienst voor iedereen. Iedereen is welkom, maar we sluiten als gemeente ook het jaarthema af. We hadden een jaarthema Kijk de Geest. De schriftlezing die begint met uit Galaten 5. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn.
0: Kijk.
2: Nou, dat is natuurlijk een mooie boodschap aan het begin van een tijd dat heel veel mensen vakantie krijgen en een poosje vrij zijn.
0: Nou, dat is zeker. Ja, en het is vrij toegankelijk voor iedereen, zoals jij het al. Dus je kan er gewoon naartoe komen aanstaande.
2: Ja, je kan gewoon naartoe zondag komen. Er wordt gezorgd. De gemeenteleden die bakken wat of nemen wat lekkers mee. Want het is fijn als we na afloop ook met elkaar kunnen koffie drinken en elkaar kunnen ontmoeten. Het is ook een beetje lossere dienst als anders. Een beetje ongedwongener. We gaan een klein quizje doen. En met elkaar ook even in gesprek. Nou, overdenking. En natuurlijk zingen.
0: Uiteraard. Is er al gewoon een orgel meegenomen? Daar, in de boomgaard?
2: Nee, maar een keyboard gaat wel lukken.
0: Kijk, dat is hartstikke mooi.
2: De techniek is zelfs zo ver dat onze dienst ook voor mensen die niet kunnen komen online mee is te kijken. Gewoon via kerkdienst gemist. De gewone gebruikelijke kanalen.
0: Nou, u hoort het, luisteraars. Gewoon doen. Dus aanstaande zondag 10:00. En dat is aan de provinciale weg Oost
2: 127. Bij de boerderij van Aantjes Blokhuis.
0: Okay.
2: En de camperplaats zit daar ook. Die kennen de meeste mensen denk ik wel.
0: Dan weten ze het wel te vinden, denk ik. Nou, Lenny, hartelijk bedankt dat je even in de uitzending wilde komen. Ik hoop dat het lekker druk gaat worden, want je zei het al. Het is prachtig weer, dus waarom zou je het niet doen?
2: En er is ruimte genoeg daar.
0: Oké. Okay. Hey, hartstikke bedankt. Fijn weekend.
2: Ja, tot ziens.
0: Tot ziens. Dag.
3: Dit is RTV Krimpen en Waard. Snik heet de beste. Jouw zomerstation. Het zomergevoel op jouw radio.

0: surf gesproken. En me laten vertellen dat er in de surfplas een beetje blauwalg voorkomt. Dus dat je een beetje uit moet kijken. En het kan ook wel zijn dat er in de Krimpermaard botulisme is. Dus kijk een beetje uit als je je hond bijvoorbeeld uit de sloot laat drinken. Het kan gevaarlijk zijn, want er zijn al wat dode vissen gevonden, maar ook dode eenden en zo. Dus wat er aan de hand is, dan denk ik toch dat het botulisme is. Luisteraars, aan de telefoon heb ik Amy Schutte. Amy, een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Je bent van het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven. En ik heb begrepen dat er in de zomermaanden, zeker in de zomervakantie, van alles wordt georganiseerd in het museum. Wat zoal?
1: Nou ja, we hebben van alles. We hebben als thema onze Blinky de Vogel. En Blinky vraagt alle kinderen die in de zomervakantie op zoek zijn, is leuk om hem te helpen. Hij mag het museum niet in, maar houdt van glimmende dingen. Dus er zijn verschillende manieren waarop de kinderen Blinky kunnen helpen om glimmende dingen te zoeken. Van speurtochten tot workshops. En er is ook serieus een kindervoorstelling gepland.
0: Oké, en de ouders kunnen mee. Die betalen dan intree of de kinderen ook? Hoe gaat dat in zijn werk?
1: Ja, kinderen mogen altijd überhaupt tot 17 jaar gratis naar binnen. En ouders betalen inderdaad een entreekaartje. Tenzij je uiteraard een museumkaart hebt, dan kan je uiteraard ook zo naar binnen.
0: Oké, en die workshops, is dat tot een bepaald aantal mensen wat mee kan doen?
1: Ja, als je nou denkt, dat lijkt me heel erg leuk. Op de website hebben we uiteraard het hele programma staan met alle tijden en alle opties. Maar dan is het wel handig om even inderdaad een plekje te reserveren. Want we hebben een maximaal per verschillende workshop verschillende aantal groepen. En dan weet je zeker dat je mee kan doen. Okay.

0: persoon over bent.
1: Zeker. Moet je zeker een rondje komen doen en we kijken uit naar je komst.
0: Oké. Okay. Hartstikke bedankt en een heel fijn weekend.
1: Fijne middag, fijne uitzending.
0: Ja, dankjewel. Dag.
2: RTV Krimpende Waard, 7 dagen per week, 24 uur per dag. Met onder andere informatieve programma's zoals Goedemorgen Krimpende Waard, De Waard op de Kaart en de Lunch en Brunch Expo. Uiteraard komt ook de beste muziek, sport, nieuws, politiek en het weer ruimschoots aan bod. Kortom, uw lokale omroep RTV Krimpende Waard. Inmiddels een begrip in de regio.

0: Ronnie M. en Sunny. Nou, hij schijnt lekker. Het is lekker warm in de Krimprovaart. Hopelijk dat het niet te heet voor u is. En anders misschien met uw voeten in een bakje water of even langs een van de zwembaden. Of veel drinken en veel smeren, dan komt het ongetwijfeld goed. Luisteraars, aan de telefoon heb ik Ton van Dorp van de ChristenUnie. Hij was hier vorige week zaterdag nog in de studio. Toen had hij het er al over. Hij wilde toch te veel betaalde lasten teruggeven aan de inwoners. Nou, dat is een nobel streven, denk ik zo. Er is afgelopen dinsdag over gepraat. Ton, een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is dat afgelopen?
1: Nou, dat is niet helemaal afgelopen zoals we gehoopt hadden.
0: Oh, dat is jammer.
1: Ja, we hebben uiteindelijk het voorstel verdedigd en in stemming gebracht. En het heeft met 10 stemmen voor en 20 stemmen tegen het niet behaald.
0: Jammer.
1: Misschien nog even in het kort. Hè. We hebben bij de begroting tot 2025 extra bijdrage van de OZB gevraagd aan onze inwoners. Omdat we de begroting niet sluitend kregen. Nu blijkt, nu we de jaarrekening hebben

0: opgemaakt dat er 5 miljoen euro over was.
1: Zo.
0: Dus wij vonden als ChristenUnie van ja, dan zou je toch eigenlijk, als je net fatsoenlijk beleid wil voeren, dat geld wat we te veel gevraagd hebben aan onze inwoners ook weer terug moeten betalen aan onze inwoners. Daar hadden we een amendement voor gemaakt. Dat kostte 700.000 euro, die terugbetaling. Dan zou ieder huishouden 25 euro krijgen. En dat hebben we ingebracht. Maar ja, helaas, er waren toch meer raadsleden die vonden dat we dat geld in onze algemene reserve moeten behouden. En op een andere manier moeten besteden. Dus het heeft het niet gehaald.
1: Nee, het is voor moeilijkere tijden, zeg maar.
0: Ja, en die moeilijke tijden komen er ook wel aan. Want het is iedere keer lastig om de begroting sluitend te krijgen. En dat zit ook een beetje in het systeem. Dat is ook een beetje een raar systeem. Je moet eigenlijk uitgaan van structurele lasten en structurele baten om je begroting sluitend te krijgen. En het overschot van 2025, dat was eigenlijk ontstaan doordat het allemaal incidentele baten waren. En daarom zeiden wij ook van ja, dan kun je het ook incidenteel, eenmalig, aan onze inwoners teruggeven. Want je kunt het eigenlijk ook niet gebruiken voor het dichten van die structurele tekorten die eraan zitten te komen. Dus die komen er toch wel aan.
1: Hmm.
0: Dus daar heeft eigenlijk dat overschot niet zo heel veel effect op.
1: Maar je kon ze niet overtuigen?
0: Ik kon ze niet overtuigen. Gelukkig wel 10 raadsleden die hetzelfde dachten. Tenminste, totaliteit 10. Maar goed, we hebben er meer nodig en dat hadden we niet. En dat is jammer.
1: Ja,
0: ik had dat de inwoner gegund.
1: Ja.
0: En het had voor het structurele tekort waar we toch tegenaan liepen, of aanlopen, verder niet veel uitgemaakt.
1: Nee. Jammer, ik denk dat iedereen het ook best wel leuk had gevonden. Een keer een cadeautje van de gemeente, maar het zit er dus niet in.
0: Ja, nou ja, en een cadeautje was het eigenlijk nog genezen. Het was eigenlijk veel meer een correctie op te veel gevraagde gelden.
1: Ja, je had het al zelf betaald, zeg maar. Ja,
0: de democratie is de democratie, dus het is jammer. En we zullen kijken wat voor voorstellen er nu komen om wel met dat geld te gaan doen.
1: Ja, nog even een vraag, want afgelopen dinsdag was het dus raadsvergadering. Was dat de laatste voor de vakantie?
0: Klopt, en de laatste in Lekkerkerk, hè? Want na de vakantie is de bedoeling dat we in Bergambacht gaan vergaderen.
1: Oké, dus het hele gebeuren is nu een beetje op reces, zeg maar.
0: Klopt. We hebben vandaag nog een zogenaamde heidag met raadsleden. Dus we hebben vanochtend een informatief programma gehad met het Hoogheemraadschap. We zijn nu op allerlei werkbezoeken in de kernen Stolwijk en in de kernen Bergambacht en Schoonhoven, in 3 groepen. Dus we gebruiken vandaag heel erg om in contact te komen met ondernemers en met inwoners. En dan hebben we eventjes verlof.
1: Lekker vakantie.
0: Zeker.
1: Nou, ik wens alle mensen die in de gemeenteraad zitten en die allemaal op het gemeentekantoor werken een fijne vakantie. Ze gaan allemaal niet tegelijk natuurlijk, maar in ieder geval, u kunt er wel terecht. Maar de gemeenteraad, die vergaan het even niet. Dat wordt dus september weer.
0: Dat wordt weer september, ja.
1: Nou, toch
0: fijn. Jullie ook als RTV natuurlijk een goede zomer toegewenst. Hè? Jullie gaan natuurlijk altijd door.
1: Maar... Ja, we gaan ook om zijn beurt op vakantie, maar we zijn er wel. Nou, hartstikke bedankt, Ton. En doe iedereen de groetjes daar.
0: Zal ik doen.
1: Oké, tot ziens. Bedankt.
0: Tot ziens.
1: Dag.
2: Overal ter wereld luistert u gewoon via de app naar RTV Krimpenerwaard. De hele zomer door. RTV Krimpenerwaard.

0: Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard is gevestigd aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Het klantcontactcentrum verhuist eind juli en opent op 28 juli 2026 op deze nieuwe locatie haar deuren. Houd hiervoor rekening met de vertraging bij de aanvraag van bijvoorbeeld een paspoort of een rijbewijs. Deze documenten kunnen alleen op afspraak worden opgehaald.
1: Het ritme van het groene hart.
0: Vrijdagmiddag tussen 3 en 5, de Infoshow.

0: Freddy Lopez, zonnige muziek op de radio bij RTV Knipperwaard. In een zonnige infoshow op de vrijdagmiddag. Live vanuit de studio in Bergambacht. Waar het best aangenaam is. Ik ben blij dat we hier een aircootje hebben. Sinds kort zit er ook een nieuw dak op, dus dat kan ook niet meer lekken. Als er onverwijld even een regen- of onweersbui komt. Dus wij zijn wel blij en we hopen dat u ook een beetje blij met ons bent. En dat u gezellig zit te luisteren, waar u ook bent ter wereld. Want via het internet kunt u ons overal beluisteren. Misschien zit u wel in Spanje of in Frankrijk. Ik hoop niet bij die bosbranden. Of misschien wel ergens in Amerika of in Griekenland. Geniet er allemaal van. En ja, de groetjes vanuit Bergambacht. Ja, ook nog even de groetjes trouwens aan Mago. Die zag ik net even op de tv. En een poos geleden dat ik ze gezien heb. Dus de groetjes vanaf deze kant. En wij gaan even de Chris Keuze draaien voor deze week. Chris Keizer, de stem van RTV Krimperwaard, die heeft ondanks ja, de warmte, zeg maar. Want moeten we er helemaal de trap op om dat allemaal weer even te regelen. Maar het is allemaal goed gekomen. Hij had er ook een bakje water staan, voeten erin. En dan op zijn gemakje even die Chris Keuze uitgezocht. En die gaan we nu laten horen. De Chris Keuze van deze week.
1: Chris Keuze van deze week. Zomerknaller. Het zomergevoel.

graag trek een pizza. En een summer wine. Beetje rode wijn met spaarrood. Lekker fris. En gezellig en leuk. Dat allemaal op vrijdagmiddag. Bij RTV Krimperwaard in de infoshow. Eros Ramazzotti op de radio. Ik had het net al over met Ton van Dorp dat de gemeente op reces gaat. Sowieso de gemeenteraad, het gemeentekantoor, dat gaat wel door natuurlijk. Maar er zijn ook constant mensen op vakantie. Zo is dat hier bij RTV Krimperwaard ook. En ook de tv-ploeg gaat even op vakantie. Dat betekent niet dat het beeld op zwart gaat. Er is in ieder geval wel wat leuks te zien. Oude herhalingen of zo. Want ook de Waard aan tafel, ons wekelijkse tv-programma, gaat even op vakantie. Aanstaande woensdag kunt u de laatste keer even zien. Je mag toevallig ik presenteren. Heel leuk allemaal. Daarna zijn we er pas weer op 9 september. Maar als u zegt, joh, ik heb een heel leuk item. Dat is misschien wel leuk om eens een keer te doen. In de Waard aan tafel. Nou, dan moet je het gewoon even doorgeven aan redactie@rtvkrimperwaard.nl. Zet er even een telefoonnummer bij. Altijd makkelijk. Kunnen we gelijk even bellen. En even wat dingen regelen. De muziekvereniging OBK in Driebrugge, onze buren, die presenteren morgen, zaterdag 11 juli, het Zomerconcert 2026. Het gebeurt 's middags om 4 uur aan de Lindelaan in Driebrugge. En u bent van harte welkom. Nou ja, stel je voor dat je misschien even lekker aan het fietsen bent. En je denkt, nou, daar gaan we even langs. Gewoon even doen. Morgenmiddag dus om 4 uur.

0: bij Sweet. Ik kan me nog herinneren dat ik jaren geleden op Mallorca op vakantie was. En daar werd deze plaat wel 6 keer op een avond gedraaid. Dus op laatste ging je hem gewoon leuk vinden. En dat blijft op een of andere manier toch weer een beetje hangen. Luisteraars, aan de telefoon heb ik Simone Apel uit Haastrecht. En ja, we zaten even te kletsen over vakantie en zo. En zij doen eigenlijk heel wat leuks. Ja, Simone, een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Jullie fietsen van hotel naar hotel. Hoe gaat zoiets?
1: Ja, nou ja, vanuit Haastrecht we hebben aangedaan de eerste dag, zijn we naar Edam gegaan. Dat is al 80 kilometer.
0: Zo.
1: De volgende dag naar Muggenbeet.
0: Nooit van gehoord?
1: Nooit van gehoord. Dat is vlakbij het IJsselmeer.
0: Oké. Okay.
1: We zijn bij Enkhuizen overgevaren en dan kom je op een gegeven moment... ja, er gaan wat auto's voorbij, want ik zit daar nou langs de weg. Maar,
0: maakt niet uit.
1: Toen zijn we dus naar Muggenbeet gegaan en nu gaan we van Muggenbeet naar Putten.
0: Nou, en dat heb je natuurlijk al weet ik al lang geleden geboekt allemaal. En toen wist je natuurlijk niet dat zulk mooi weer zou worden.
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Nee. Dat is mooi meegenomen dan toch?
1: Ja,
0: daar belden we eigenlijk niet voor, luisteraars. Want we bellen eigenlijk even over de opruimacties van Krimpenermaat Schoon. Want ja, ik zag weer een berichtje staan dat jullie iedere vrijdag in de weer zijn in Haastrecht. En dat doen jullie al jaren. En dan vraag ik me wel eens af, is het nou nooit eens dat het wat minder wordt? Waar je zegt, nou jongens, er ligt zo weinig vuil. Deze maand hoeven we het een keer niet te doen.
1: Nou, het is wel opvallend dat er in Haastrecht steeds minder vuil ligt. Dat valt ons wel op.
0: Oh, dat scheelt.
1: Ja, zeker.
0: Maar het is nog steeds nodig.
1: Ja, er ligt toch altijd wat. En het is toch altijd de moeite waard om even een rondje te lopen met elkaar. Om echt het, vooral bij de winkels. Dat is trouwens in alle delen van de Krimpenermaat, in alle kernen. Vooral bij de winkels ligt er heel veel vuil.
0: Ja, en is het nou zo dat jij op straat loopt en jij ziet dan bijvoorbeeld iemand lopen en die heeft banaan op of wat anders en die gooit het op de grond. Heb je dan soms niet de neiging om te zeggen, joh, daar staat een vuilnisbak, gooi het daar even in?
1: Ja, zeker. Dat heb ik ook wel gedaan hoor. En soms wordt me dat, dan kijken ze verbaasd van, wat bedoel je?
0: Mm.
1: En dan gooi je inderdaad het vuil wel in de vuilnisbak, maar er zijn er ook die boos worden. Ja, dat heb je ook, maar
0: ja.
1: Ik vind dat ze er gewoon op gewezen moeten worden. Want het hoort gewoon niet op straat.
0: Nee, ik snap dat ook steeds niet, luisteraars. Op een gegeven moment, dan weet je toch, er staat een vuilnisbak, daar moet dat gewoon in. Maar waarom iedereen het maar op straat gooit en denkt van een ander ruimt het wel op. En dan ben je maar weer blij dat er van die vrijwilligers zijn die dat doen. Maar die denken misschien op een bepaald moment ook wel eens van nou is het afgelopen. Of zeggen jullie van, wat er ook gebeurt, we gaan altijd door.
1: Nou, wij gaan wel door, maar ja, op een gegeven moment zijn er toch wel inderdaad die afhaken. En dan hebben we toch wel graag dat er weer nieuwe bij komen.
0: Kijk.
1: Het is wel zo dat we heel veel materialen al uitgedeeld hebben in de Krimpenermaat aan de inwoners. Hè, want mensen kunnen een knijpstok of een grijpstok aanvragen. En dan kunnen ze ook zelf aan de slag. Dus dan hoeven ze niet er een groepje mee te lopen. Maar ze kunnen ook zelf ze zeggen van nou, mijn straat of buurt, daar kan wel, die kan wel een schoonmaakbeurt gebruiken. Ik ga zelf wel lopen. Nou, daar hebben we daar de materialen voor. En die wordt er dan gratis bij mensen thuis bezorgd.
0: Kijk, daar zijn we heel blij mee. Nou, hoorde toevallig van de week een bericht, of ik zag het in de krant staan, dat er een McDonald's naar de Krimpenermaat komt. Ben jij er ook weer niet bang dat er heel veel zwerfafval komt? Of zeg je van, dat regelen dat soort bedrijven meestal zelf wel?
1: Nou, er zijn wel, heb ik begrepen, goede afspraken gemaakt met McDonald's, dat zij zorgen voor veel vuilnisbakken en dat ze er ook wel aandacht aan gaan besteden. Maar ja, wij vinden nu ook al op sommige plekken McDonald's afval, terwijl er nog geen eens een McDonald's is.
0: Het lijkt wel of ze het bewaren om het dan hier uit de auto te gooien of zo. Hè?
1: Ik denk dat ze het dan onderweg opeten en dan hier ergens op ze het dan uitgooien. Of in Beelwijk zie ik ze ook vaak liggen.
0: Heel raar.
1: Maar ja. Dus ik houd het nooit tegen. En ik ben er niet helemaal voor. Want er zullen sommige mensen vinden het heerlijk om een tasje te eten. Ja, ik ben er niet zo gek op. Maar het afval zal wel een probleem worden, verwacht ik.
0: Ja,
1: want je hebt vlakbij ook de Super Surfklas. En daar maken heel veel mensen en jongeren gebruik van het recreatiegebied. En ik neem aan dat daar ook zakken mee naartoe worden genomen. En ja, waar laten ze het dan?
0: Hopen dat er een vuilnisbak staat dan.
1: Ja, er staan vuilnisbakken, maar ja, het is volgens mij stoerder om het er gewoon aan te zetten of uit de auto te gooien.
0: Ja, heel raar allemaal. Onze mensen zitten te luisteren en denken van, joh, dat Krimpenermaat Schoon, daar wil ik me ook eens bij aansluiten. Hoe komen ze met jou in contact?
1: Ja, ze kunnen een mail sturen naar ikdoemee@krimpenermaatschoon.net. Okay. Ik doe mee, @krimpenderwaardschoon.net. Nou, en dan kunnen ze me een mailtje sturen. Ik kan materialen bezorgen, maar ik kan ook bijvoorbeeld helpen met als iemand zegt, nou, ik wil eigenlijk met de hele buurt eens op gaan ruimen. Dan kan ik materialen bezorgen en dat ik zorg dat de zakken ook meegenomen worden. En dat ik dan de materialen ook weer gewoon meeneem. Maar alles is mogelijk.
0: Nou, doe dat eens even, luisteraars. Denk er eens even over na. En Simone, ik wil jou hartelijk bedanken. Veel plezier met Leon daar op de fiets. En geniet van het mooie weer.
1: Gaan we doen. Dankjewel, Geert.
0: Hey, tot ziens. Dag.
2: Welkom bij RTV Krimpenerwaard. De infoshow. Presentatie. Geert van den Berg. Met muziek, informatie en altijd een gezellig praatje. De infoshow.

0: Daniel Boone en een Beautiful Sunday. Nou, we krijgen ook nog een Beautiful Friday, die hebben we nu al. En een Beautiful Saturday, dus dat komt wel goed. Geniet er een beetje van, voor het mooie weer, als je ervan houdt. Ja, en anders moet je misschien binnen gaan zitten bij de airco, als je die hebt. Want dat hoor ik wel, dat heel veel mensen steeds meer een airco kopen. En ik zag wel vanmorgen op de tv dat het dan weer goed is in de winter. Want dan is het goed voor het CO2 als je dan de airco gebruikt om je huis te verwarmen. Dus denk er nog eens even over na. Nou, luisteraars, aan de telefoon heb ik Gerlinde Heijwegen. Gerlinde, een hele goede middag.
1: Goedemiddag, Gert.
0: Jij bent van het filmhuis Gouda. En voor de mensen die niet weten wat dat is, wat is het filmhuis Gouda precies?
1: Filmhuis Gouda bestaat al heel lang. Volgend jaar worden we wel 50 jaar. Een hele mooie, respectabele leeftijd. En we vertonen heel veel films. En dat zijn filmhuisfilms. Het kan van documentaires gaan tot hele mooie, wat subtielere films, laat ik het zo zeggen. En ook wel de grote films, want we gaan ook mee met The Odyssey. Dit wordt toch wel een van de grote hits deze zomer. Dus het is, we kunnen alle kanten op. Je kunt alle kanten op in het filmhuis.
0: Ja, ik heb wel eens van iemand gehoord die daar ook naartoe ging, dat je dan weer films ziet die je niet in de normale bioscoop ziet, zeg maar.
1: Ja, het is een beetje anders. Wat er in de bioscoop draait is hartstikke leuk. Wat er in de filmhuis draait is ook hartstikke leuk. Het is het hele pakket, alles bij elkaar op die manier.
0: Ja, hartstikke leuk. Aanstaande donderdag, dan begint weer voor de tweede keer Gouda's filmzomer. Wat houdt dat precies in?
1: Ja, we dachten vorig jaar, er blijven altijd wat films liggen waar we dan niet aan toe komen om te draaien. Want het is filmhuis Gouda is klein. We draaien niet doorlopend de hele dag, zoals ook wel in de grotere steden gebeurt. Er komen ontzettend veel films uit elke week. Daar moeten we heel erg streng uit kiezen. En dan blijft er wel eens iets liggen en vonden we zonde. Dus we dachten vorig jaar, we halen er een aantal terug. En het was, daar was het publiek blij mee. Dus dat doen we dit jaar weer. Dus het is heel erg uiteenlopend. En aan het einde ook nog een klassieker die opnieuw wordt uitgebracht. Dus het is, we verheugen ons daar enorm op.
0: Ja, en is dat zo dat jullie dan per dag wat films meer draaien, of is het gewoon dezelfde tijden dan normaal, maar dan worden er andere films gedraaid?
1: Ja, dat het is in plaats van. Het is, er komen veel films uit, maar het is ook een beetje rustiger in de zomer. Dus we dachten ook, dan kunnen we een beetje vooruit plannen. Meestal maken we, of bijna altijd maken we de films bekend 2 weken van tevoren. En nu liggen er in ieder geval al 6 films... de hele zomer een beetje vast. Dus daar kunnen mensen een beetje rekening mee houden, hoop ik.
0: Oké, en als ze geïnteresseerd zijn.
1: En we hebben airco's, hè?
0: Kijk, nou, dat is helemaal lekker. Maar als ze geïnteresseerd zijn, dan kunnen ze gewoon op de website kijken van het filmhuis om te kijken wanneer welke film draait.
1: Ja, zeker. Zal ik er ietsje over vertellen? Ik hoef niet alles uit. Het is een beetje saai, maar we beginnen met Champagne. Die film die heeft gedraaid al ook in de bioscoop en in de filmtheaters de afgelopen maanden. Een Nederlandse film met Huub Stapel. En het vonden we zonde dat we die moesten laten liggen. Dus een fijne feel-good film. Lekker champagne in de zomer. Maar het gaat ook ergens over. We hebben ook een wat serieuzere film uit Duitsland. Amroem is van een populaire, bekende, beroemde regisseur. En we sluiten af met Amadeus, de film uit 1984, die opnieuw weer te zien zal zijn in veel theaters in het land en ook in Filmhuis Gouda.
0: Nou, luisteraars, maak daar gebruik van. En moeten ze gewoon op kijken op www.filmhuisgouda.nl?
1: Ja, precies. En dan zien ze het hele programma ook, wat we nog meer aan moois draaien. En daar staan alle filmzomertitels op en dan kan je gewoon ook je kaartje kopen.
0: Nou, en dat kan allemaal online, zeg maar.
1: Het kan allemaal online, graag online. We hebben geen eens meer echt een kassa, dus
0: de moderne tijd. Online. Ja, hartstikke mooi allemaal. Hey Gerlinde, hartelijk bedankt voor jouw informatie. Heel veel succes met de Filmhuis Gouda en graag tot de volgende keer.
1: Heel graag gedaan, dankjewel Gert. Een fijn weekend alvast.
0: Hetzelfde, tot ziens, dag.
2: Hoi, hoi. Hallo mensen van de radio, hier is mijn opa. Gert van den Berg. Opa op de radio. Luister eens wat een leuk liedje zeg.

0: Krimpen Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur. Annette Schut met het NOS Journaal. Op de Sovjet-begraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky en Poetin geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie, vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de stichting Sovjet Ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niets bekend. De politie in Leusden onderzoekt de bekladdingen. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. En bibliotheken en gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden van het land. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmiddag terug moeten keren naar een luchthaven in Griekenland omdat een raam was gebroken. Een passagier werd hierdoor bijna uit het toestel gezogen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. Het weer, zonnig en droog, het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw zonnig, dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl. Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
3: Summertime. Zomerbruin met een goudrandje. Dat is RTV Krimpene Waard. Zomerbruin met een goudrandje. Dat is RTV Krimpene Waard.

0: Een lekker oudje, dat gaat over de maand waar we nu in zitten. De vakantiemaand juli. Waarin ook het zuiden vanmiddag vakantie heeft gekregen of krijgt. En wij in het midden moeten nog even een weekje wachten. En dan is het ook zover. Dan zal het ongetwijfeld overal wat rustiger worden. En dat is maar goed ook, want ze zijn overal met de wegen bezig. Overal zie je gele borden. Je wordt er soms een beetje gek van, denk je wel eens bij jezelf. Nederland wordt wel een beetje erg vol. Als je ergens naartoe gaat, maakt niet uit waar naartoe, sta je altijd in de file. Maar goed, misschien moeten we met z'n allen op de fiets. Daar is het nou zeker weer voor. Dus als u wat wil gaan doen, gewoon even met de fiets. Dus als je een paar grote fietstassen koopt, dan kan je ook gewoon boodschappen gaan doen in de supermarkt. Gooi gewoon de fietstas even vol. Ja, kan allemaal. Denk daar eens even over na. En ook iets waar je over na moet denken, is dat je moet blijven smeren en blijven drinken. Dus wij hebben nog maar even een glaasje water ingeschonken hier in de studio van RTV Krimpenerwaard. Het is hier 27 graden buiten. In de studio is het gelukkig wat kouder, want we hebben een aircootje. Daar zijn we heel blij mee. Wat gaan we doen in het tweede uur? We gaan zo even bellen met Bas Koster. Hij is van de protestantse gemeente in Haastrecht. Want de kerk is in de zomermaanden open en zo nu dan is er ook nog een orgelconcert. Praat ook met Hans van Dam. Hij is van de Koster. Dat is een gebouw op de Goudseweg in Stolwijk. En daar wordt morgen een repaircafé gehouden. En daar gaan we zo eens even over praten met Hans van Dam. We hebben, als het goed is, onze weerman Gerard van der Stelt in de uitzending met het weerbericht. Blijft het zo of kunnen we nog wat andere dingen verwachten? We bellen nog even met Dirk Molenaar over zijn programma morgenmiddag hier op de radio. We hebben de tv-gids nog. De agrarische plaat. Dus we zitten helemaal lekker vol. Blijf gezellig luisteren.
1: Het zomergevoel op jouw radio.

0: Sherry-o. Lekkere muziek op vrijdagmiddag. Het weekend staat te beginnen en misschien heb je al een vrije vrijdagmiddag. Of misschien wel de hele dag vrij. Of misschien heb je wel vakantie. Je weet het maar nooit. En aan de telefoonluisteraars hebben wij Bas Koster. Hij is van de protestantse gemeente in Haastrecht. Bas, een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Het wordt een beetje vakantietijd. En wat heel vaak mensen doen, ook in het buitenland, is een kerk bezoeken. En nou zag ik dat de hervormde kerk in de zomermaanden ook geopend is. Is dat voor het eerst of deden ze dat al jaren?
1: Meerdere keren gedaan. En de laatste jaren is het een beetje in het slop geraakt. Maar sinds vorig jaar hebben we natuurlijk de orgelbespelingen en toen is ook de initiatief ontstaan om die kerk toch wat meer open te laten zijn. En dat mensen dus de kerk binnen kunnen komen, iets over het kerkgebouw kunnen horen. En er is ook een stiltehoekje, dus mensen kunnen daar een kaarsje branden voor bezinning eigenlijk.
0: Ja, en om de zoveel weken is er ook een orgelconcert, zei hij.
1: Ja, dat klopt. We hebben nu deze zomerperiode hebben we 3 concerten staan. Of eigenlijk nu nog 3 te gaan. Elke maand eentje. En ja, wie weet, in de toekomst wordt dat er nog wel meer. Maar goed, dat is allemaal nog toekomstmuziek.
0: Nou, heel goed, luisteraars. Het is zeer zeker de moeite waard om eens een keer langs te gaan. Van hoe laat tot hoe laat is die kerk dan geopend op de zaterdag?
1: De kerk is open vanaf 1 uur tot 3:30 middags. En dan is er een vrijwilliger aanwezig en die staat open voor allerlei vragen.
0: Nou, dat is heel goed om te horen. En ik zag nog iets leuks staan deze week in de IJsselbode. Dat de Haastrechtse toren eind september uit de stijgers gaat. Nou, dat wordt wel eens een keer tijd onderhand. Hè?
1: Nou, dat ben ik helemaal met je eens. Dat ding hebben we nu al 3 jaar bij wijze van spreken in stijgers gezien. Dus het is nou mooi geweest.
0: Daarom.
1: Dat carillon dat erin zit, dat mag nou weer eens gaan luiden.
0: Ja, zo is dat. Hartstikke leuk allemaal. Nou, Bas, fijn dat je er even iets over wilde vertellen. Dus maak daar gebruik van, luisteraars. Zaterdagsmiddags van 1 tot 3:30. De hervormde kerk in Haastrecht. Hij is te zien voor iedereen. Bas, bedankt. Fijn weekend.
1: Graag gedaan. Zelfde, fijn weekend.
0: Tot ziens. Dag.
1: Doei.
2: Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard is gevestigd aan de provinciale weg 5A in Bergambacht. Het klantcontactcentrum verhuist eind juli en opent op 28 juli 2026 op deze nieuwe locatie haar deuren. Houd hiervoor rekening met de vertraging bij de aanvraag van bijvoorbeeld een paspoort of een rijbewijs. Deze documenten kunnen alleen op afspraak worden opgehaald.

0: Hij schijnt, maar dat hadden we al lang ontdekt natuurlijk op deze vrijdagmiddag. 16 minuten over de klok van 4 uur. Fijn dat je luistert naar RTV Krimperwaard. We hebben nog een berichtje, want in Schoonhoven gaat op donderdag 10 september weer een OFA-cursus van start. De cursus is bedoeld voor volwassenen vanaf 20 jaar. De 10 gratis bijeenkomsten worden georganiseerd door diverse kerken in Schoonhoven. Meld je nu aan via alfaschoonhoven@gmail.com. En dat is dus alfaschoonhoven@gmail.com.
1: Luister elke dag op de radio en volg ons online.
2: Elke vrijdag van 3 tot 5.
3: De Infoshow met Gert van den Berg.

0: Terry Jackson, Seasons in the Sun. Allemaal plaatjes met zon. Ik dacht, ik zoek wat zonnige muziek op. Dat past er een beetje bij op deze vrijdagmiddag, terwijl het zonnetje lekker schijnt. Luisteraars, aan de telefoon heb ik Hans van Dam uit Stolwijk. Hij is van De Koster. Hans, een hele goede middag.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Ja, De Koster, dat is een gebouwtje aan de Goudseweg in Stolwijk. Maar wat is dat eigenlijk precies voor een gebouwtje?
1: Nou, het is een ontmoetingswinkel. Het is een vrij inloop voor iedereen. Het is gewoon een gezelligheidsplekje waar je gewoon even je verhaal kwijt kan. Of gewoon even een bakje koffie drinken. En de gezelligheid. En je kan allerlei leuke dingetjes kopen. We hebben puzzels te lenen. Boeken kan je lezen. Gewoon gezellig eigenlijk. Ja. Vanuit de diaconie van onze gemeente, van onze kerkelijke gemeente, is dat opgezet.
0: Ja, en ik begreep dat het betaald is uit een erfenis van Johan de Jong en zijn zus, want die was jarenlang koster bij jullie in de kerk.
1: Ja, dat klopt, ja. Ja. En vandaar ook dat het De Koster is gaan heten.
0: Ja, een hele leuke naam daarvoor. Ja. En er gebeurt dus van alles, waaronder morgen weer een repaircafé. Wordt er veel dingen aangeboden ter reparatie bij jullie?
1: Ja, toch best wel veel. Morgen is het dan weer en het is, we zijn altijd weer benieuwd wat er komt. Het is altijd weer, tenminste de deur is open en er komt van alles binnen. Er komen ook wel eens apparaten waarop ze zeggen, daar kunnen we niks mee. Maar we kijken ze eens even na, maar soms is het ook te moeilijk of een beetje te oud of niet meer te repareren. En dan zeggen we het ook eerlijk, maar gewoon een hele hoop dingen worden gerepareerd.
0: Ja.
1: Dat is, heel leuk om als je de mensen zo weer weg ziet gaan en ze zijn altijd weer blij.
0: Ja, en de mensen die dat repareren, zijn dat mensen zoals Dick Oudenis of zo? Mensen die er een beetje verstand van hebben, die aan de slag gaan daar?
1: Ja, dat is wel een idee. Dick Oudenis is ook eens de vraag.
0: Ja, zeg maar wat.
1: Ja, nee hoor. Het zijn vaak tweede elektriciëns en gewoon andere mensen die gewoon op allerlei gebieden heel handig zijn en hun kennis daarvoor in willen zetten. En het gaat hartstikke goed. En morgen zijn ze dan met z'n tweeën. Normaal zijn ze iedere zaterdag met z'n drieën. Tenminste, als het open is dan. Morgen zijn ze met z'n tweeën. Nou, dat zien ze helemaal zitten. Dat is gewoon heel leuk om te doen. En als het gemaakt kan worden en ze moeten er wat voor aanschaffen, dan vragen ze eens, vindt u het goed dat we het even bestellen? Nou, en dan zeggen ze al van hoeveel het ongeveer kost en dan wordt het gemaakt.
0: Hartstikke goed. En is het zo dat je als persoon breng je één ding mee? Het is niet dat je met zes dingen kan komen van, kun je ze allemaal even repareren?
1: Nee, dat is een beetje lastig. Nee, liefst even met één ding, want er komen er meerdere natuurlijk. Anders ben je daar heel de ochtend mee bezig en je hebt anderhalf uur, zijn we open. Dus,
0: dat lukt ook niet. Want hoe laat begint het morgen?
1: 9:30.
0: Oké. En is het zo dat er een soort voor je pot staat? Of ben je verplicht om bijvoorbeeld €5 te betalen? Hoe gaat dat in zijn werk?
1: Ja, het is gewoon hetgeen wat je er zelf aan kwijt wil. Er staat hier een voor je pot en we vragen geen geld. En we zijn blij als jullie er wat in. Als degene die het gerepareerd is, dat hij er wat in doet. En dan kunnen we weer wat dingen voor aanschaffen soms, die daar weer voor nodig zijn. Dus gewoon. Er is geen bedrag voor, laat ik het zo zeggen.
0: Nee. Net wat hij zegt, luisteraars, wat Hans zegt, dan kan je dan bijvoorbeeld weer gereedschap of wat andere dingen verkopen die nodig zijn. Nou Hans, ik hoop dat heel veel mensen komen. Morgenochtend dus om 9:30 bij De Koster en Goudseweg nummer?
1: Nummer 3.
0: Nou.
1: Nummer 3,
0: ja. Ik moet even
1: wennen. We hebben ook nog kleding repair, Gert.
0: Oké, en waar is dat?
1: Die week erop. Die week erop. Dan zitten er hier twee dames en die doen eenvoudig verstelwerk of dingen die even korter gemaakt moeten worden of even ingenomen moeten worden.
0: Wel handig allemaal.
1: Ja, en dat gaat op dezelfde manier.
0: Nou, u hoort het, luisteraars, maak daar gebruik van. Je kan het allemaal wel weggooien, maar meestal kan het best wel een tweede leven mee, zeg maar.
1: Toch? Zo is het. Ja, heel goed.
0: Hey Hans, hartstikke bedankt en een heel fijn weekend.
1: Prima, dankjewel. Hetzelfde.
0: Hey, tot ziens. Dag.
1: Oké.
0: Doei. Dag.
2: Welkom bij RTV Krimpenerwaard. De infoshow. Presentatie Gert van

0: Los Mano Los. En All My Loving, lekkere zomerse muziek op de radio bij RTV Krimpenerwaard. Ik zie je wel staan, ze hebben een onderzoek gedaan. Als je op vakantie gaat, dan moet je eigenlijk 14 dagen op vakantie gaan. Want het duurt 13,7 dagen voordat je een beetje loskomt van je werk. Dus hou dat in de gaten. Dus nou, dat moet natuurlijk niks, maar denk daar even over na. We hebben het nog even over de zilverfeesten in Schoonhoven, want die gaan vanavond om 8 uur beginnen. En dat allemaal buiten de Veerpoort in Schoonhoven. Hartstikke leuk, vanavond en morgenavond. Er gebeurt van alles. En als je nog tickets wil bestellen, dan kan dat via www.zilverfeesten.nl. Dus kijk of ze er nog zijn. Ze hebben fantastisch weer, dus het zal ongetwijfeld heel druk zijn. Dus maak daar gebruik van.
1: Het zomergevoel op jouw radio.

0: Casey en de Sunshine Band bij RTV Kripperwaard op vrijdagmiddag. Ik was even druk bezig met het bellen naar onze weerman Gerald van der Stelt. Of hij is even in slaap gevallen in de zon, of hij is wat anders aan het doen. Misschien even bezig met zijn bijen, want daar heeft hij het ook heel erg druk mee. Ik hoorde trouwens gisteren op tv dat we heel veel van die steekbeesten moeten gaan verwachten, omdat het een beetje, ja, best wel warm is en zo. Dus de wespen komen er ook aan, dus u bent voorbereid. Het Streekmuseum Kripperwaard in Krimpen aan de IJssel, aan de IJsseldijk 312, is op zoek naar enthousiaste ambachtslieden uit de regio die hun werk willen tonen en delen op de ambachtenmarkt tijdens de Open Monumentendag. Die wordt gehouden op 12 september aanstaande. Bent u geïnteresseerd? Stuur dan even een mailtje naar m.brouwers@streekmuseumkripperwaard.nl. m.brouwers@streekmuseumkripperwaard.nl en dan komt het allemaal goed.
1: Wij zijn bij u de hele zomer lang. U mist dus helemaal niets. Informatie over onze gemeentelijke politiek, goede doelenacties, repaircafés, het actuele weerbericht, info over de diverse braderieën in onze streek en heel veel zomerse muziek. Ja, van jong tot bejaard,

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

Summertime. Even rustig om, niet te druk maken. Dat was ook altijd een beetje de kreet van Dirk Molenaar. Rustig om, niet te druk maken en niet zo zeuren, want daar houdt hij niet van. En zo schijnt het toch in het leven. Nou, die is even weg, luisteraars. Ik zet even een muziekje aan, dan bellen we hem opnieuw terug. Want hij moest net even in de lift. Ja, dan zie je net weer eens de verbinding verbroken. Ik bel hem even terug.

0: Nou, we hebben hem, luisteraars, we hebben hem te pakken. Hij was even op het dievenpad, maar hij is gesnapt door mij dan. Had stiekem een colaatje gejat van de baas, luisteraars. Maar hij heeft het nogal dorst. En ja, je krijgt een beetje te weinig op de zaak, Dirk. Is dat zo?
1: Oh nee, maar ik dacht even lekker colaatje voor onderweg naar huis. Dat is niet verkeerd natuurlijk.
0: Nee. Je had al 6 zakken chips op, begreep ik. Want jullie hebben een beetje de vakantie gevierd vanmiddag op de zaak.
1: Ja, we hebben het even een beetje afgesloten. We zeiden, laten we hem toch maar even een keertje vernemen. Voordat het echt helemaal doodstil is op de zaak. He, want heel veel mensen gaan natuurlijk met vakanties uit. Dus nu ook op vakantie. Dus het begint langzaam maar zeker flauw op blote handel dood, hè?
0: Ja, dat is. Maar kan je dat echt merken? Dat als heel veel mensen weg zijn, dat je weinig hoeft te doen met de leaseauto's? Want die rijden allemaal ergens in het zuiden?
1: Nou, de werkzaamheden die verplaatsen zich een beetje. Hè? Want mensen die op vakantie gaan, dan krijg je ook problemen met de auto's. Dus dan heb je daar weer een hoop werk aan. Maar het aanvragen van offertes, wel afleveren van nieuwe auto's, dat begint wel een beetje terug te lopen. Dat is altijd zo.
0: Ja, maar ik begreep ook, dat hoorde ik van jou toevallig, omdat ik toevallig bij een garage was, dat die auto's allemaal zo'n stuk duurder zijn geworden. Kan je nou merken dat de mensen misschien wat meer op de fiets gaan zitten, omdat het toch allemaal een beetje te duur wordt allemaal, dat rijden?
1: Nou, dat is het gekke. Wij merken dat nog niet.
0: Oh.
1: Ja, de markt staat wel een beetje onder druk, hè? Dus er zit weinig groei in. Maar ja, de Nederlandse bevolking wordt ook steeds groter. Ze gaan meer mensen toch een auto rijden, ondanks dat ook weer veel mensen niet meer een auto rijden. Dus onder andere steeds merken we het nog niet.
0: Nee, je hebt ook private leasers zo. Kijk, als je een auto van de zaak krijgt, is altijd mooi meegenomen. Je hebt wel die bijtelling natuurlijk, maar private lease, is dat niet een beetje duur aan het worden?
1: Ja, je kan niet meer een auto voor 250 euro bij wijze van spreken in de maand rijden. Dat is gewoon dubbeler geworden.
0: Ja, dus je moet echt overal rekening mee houden. Maar ja, wat is er niet duurder geworden? Alles is gewoon duurder geworden. Hè?
1: Ja, daarom. Dus wat is de oplossing? De auto gewoon langer door laten rijden. Nou, dat is op zich ook alleen maar goed, hè, voor het milieu. Niet alles na 5 jaar hoeft vervangen te worden. Je kan er ook 7 jaar mee rijden.
0: Misschien wel 20.
1: Dan ga ik het beste. Een nieuwe auto kopen en dan er vervolgens in de 25 jaar mee doen. Dat is het goedkoopste.
0: Dat is het goedkoopste. Nou, luisteraars, even een tip van iemand die er verstand van hebt. Als je nou ziet dat er heel veel mensen op vakantie gaan, krijg ik dan zelf ook niet een beetje zin om op vakantie te gaan, Dirk Molenaar?
1: Ja, want over een goede week is het zover. Dus ik ben er al klaar voor, hoor.
0: Alles, je zwembroek, je doekje liggen al klaar. Je kan zo ups in de auto en wegwezen.
1: Wij kunnen zo, huppakee, in de auto wegwezen. Maar goed, ik moet nog even een week werken.
0: Ja, dat is waar. Dat moet allemaal weer even gebeuren. En is het zo dat er allemaal klusjes zijn die altijd blijven liggen zijn? Dan zeg je, nou, dat moet van de week nog eens even gebeuren.
1: Ja, ik moet de hele buitenboel nog schilderen. Maar ja, dan is het regent, dan is het te warm, dan heb ik geen zin.
0: Ja, dat is het meestal, anders. Denk ik, dat hij geen zin heeft, luisteraars. En hij zit altijd maar van rustig aan, maak je niet dik en kom wel goed. Maar ja, zo is het niet altijd natuurlijk, Dirk Molenaar.
1: Nee, dat is ook zo. Maar het moet wel gebeuren, maar ik denk dat ik het doe als ik terugkom van vakantie.
0: Ja, lekker uitstellen. Van uitstel,
1: uitstellen.
0: Ja, hartstikke goed. Hey Dirk, wat komt er morgenmiddag in jouw programma? Want ik had het net nog even over de zilverfeesten, want dat gaat vanavond begin om 8 uur, hè?
1: Ja, dat is vanavond dat veer, allemaal uitverkocht. Morgenavond ook uitverkocht. Nou, we hebben de vorige week uitgebreid aandacht aan besteed. Morgen gaan we naar Donker Afrika.
0: Oh jee, wat eng. Daar zitten ze ook te luisteren, hè? Via het internet.
1: Nou, ik weet niet of ze zitten te luisteren, maar ik heb contact gehad met Eline Speksnijder uit Bergambacht. En die is daar een maand of 3,5 geweest in Oeganda. En hoe ze het daar gehad heeft en waarom ze daar naartoe is gegaan, dat hoor je morgen.
0: Nou, we zijn zeer benieuwd. Het begint allemaal om 12 uur, luisteraars.
1: 12 uur stipt en om 30:30 beginnen we altijd met het onderwerp. Oh, en ik vergeet nog wat. Ik heb ook ben nog even langs geweest bij Erik van Toor. Dat is de veerdirecteur. Want ja, het is natuurlijk één grote chaos iedere keer in Schoonhoven, maar ook bij de andere veerdiensten vanwege de afsluiting van de A27. En als we die gehad hebben, dan gaat de Algerabrug. Dus we hebben even het plan van aanpak doorgesproken.
0: Ja, ik had gisteren bij mijn thuisluisteraars een man die bijna in huilen uitbarstte, omdat hij constant, als hij naar huis rijdt, in de file staat. Dirk Molenaar.
1: Ja, die zijn er, ja.
0: Ja.
1: Die zijn er.
0: Ja, maar bedoel, jij hebt die ervaring ook, want je staat constant te wachten.
1: Ja, ik moest een paar keer in het zuiden van het land zijn, daar weet ik niet goed van. Want alles die A27 is tussen Vorkum en Eveningen afgesloten. Ja, dan moet alles via sluipwegen, via de A2, via de provinciale wegen, de dijken, weet ik het allemaal. Dus ja, dat schiet natuurlijk allemaal niet op.
0: Daar zak je broek vooraf.
1: Daar zak je broek vooraf, letterlijk en figuurlijk.
0: Ja.
1: Maar nu is het gebeurd. Ik ga vanuit Amsterdam richting Zuhauser.
0: Nou, ik wens je een goede rit en we spreken elkaar.
1: Heel goed, Gerrit. Doeg.
0: Hoi, jongeman. De groetjes.
1: Ja.
0: Doei.
2: Dit is RTV Krimpene Waard. Snik heet de beste. Jouw zomerstation. Het zomergevoel op jouw radio.

0: Ruud Centigate. Lekker blaadje op de radio bij RTV Krimperwaard. We hebben de tv-gids er even bij gepakt. Wat kunnen we vanavond zien op televisie? Nou, NPO 1 vanavond alleen maar wielrennen en alleen maar voetballen. Dus als je daarvan houdt, dan zit je zeker goed. NPO 2 vanavond om 8 uur het journaal. Daarna Nederland op film, een geschiedenisprogramma. Daarna nog een misdaadserie en om 10 uur Nieuwsuur. NPO 3 vanavond om 20 over 8. De slimste mens België. Daarna om 5 voor half 10 de sluipschutters. En om 5 voor 10 North Sea Jazz. Dat zullen de heren van RTV Krimperwaard, die het jazzprogramma presenteren op donderdag, wel heel leuk vinden, denk ik. Dan hebben we RTL 4 vanavond om 8 uur. Richard Groenendijk voor Iedereen Beter. En daarna Secret Duets om 10 voor 11. En daarna het nieuws. SBS 6 vanavond om 5 voor 8, de Oranje Zomer. Daarna om 9 uur de Bondgenoten. Om 5 voor half 11, Hart van Nederland. En om 5 voor 11 hebben we weer de Oranje Zomer. En dan nog even Net 5 en RTL 8. Hebben we allemaal politieseries. Vind je niks? Dat hoor je wel eens vaker. Kijk dan naar RTV Krimperwaard. Ook in de zomermaanden gebeurt daar gewoon van alles. 24 uur per dag op RTV Krimperwaard TV.
1: Het is van weekend.
2: De Infoshow met Gert van den Berg.
3: Elke vrijdag van 3 tot 5.
2: De Infoshow met Gert van den Berg.

0: Julio is een regio's hier op de radio bij RTV Krimperwaard. Dat al bijna tegen de klok van 5 uur. Misschien staat u alweer een beetje in pannen te roeren. Hoewel ik allerlei berichtjes zie staan van... joh, ga dat zelf niet doen. Ga lekker uit eten. Maar goed, daar moet je ook weer geld voor hebben. Je moet altijd maar een beetje rommelen met het geld wat je hebt. En de ene keer doe je het wel, de andere keer doe je het niet. Gewoon heel verstandig allemaal. We hebben nog een berichtje. Want tot 31 augustus kunt u in de bibliotheek van Schoonhoven... een zomertentoonstelling zien... die in het teken staat van de rijke geschiedenis van scouting Olivier van Noort 2. De tentoonstelling belicht de hoogtepunten, ontwikkelingen en de uitdagingen door de jaren heen. Kom eens langs tijdens de openingstijden van de bibliotheek in Schoonhoven. In alle bibliotheken van de Krimperwaard gebeurt van alles. Kun je ook lekker een bakkie doen, hartstikke leuk. Misschien even de krant lezen. Ja, dat is al een tipje hier van RTV Krimperwaard. We gaan nog even een plaat draaien voor iedereen die druk in de weer is op deze vrijdagmiddag. Nou ja, het is best wel weer misschien om een barbecue te doen. Nou, misschien nog even langs de slager. Misschien nog even wat te drinken halen. Misschien een alcoholvrij biertje. Is ook wel goed, hoewel er schijnt weer veel suiker in te zitten. Is ook allemaal weer niet goed. Eigenlijk is er gewoon niks goed. Nee, zo gaat het nu eenmaal. Ja, misschien dat je nog even zegt... nou, ik moet nog even de regenton leegmaken. Er zit nog wat in, want we moeten de bloemen zo... als de zon een beetje weg is, nog even water geven. Misschien de auto nog even wassen. Hoewel dat onbegonnen werk is eigenlijk. Want het lijkt wel of er iedere keer weer Sahara zand op zit. Of ligt dat aan mij? Ik heb geen idee. In ieder geval, voor iedereen gaan wij hier bij RTV Krimperwaard... de agrarische plaat draaien. En dat is een hele leuke plaat deze week.
1: Agrariërs, opgelet. Ook de agrarische plaat.

0: Ja, luisteraars, dat was het alweer de infoshow voor deze vrijdagmiddag. Ik heb het met plezier voor u gedaan. Ik hoop dat u het een beetje leuk en gezellig vond. En ja, meer muziek en informatie hebben we morgenochtend weer hier bij TV Krimperwaard. Tussen 9 en 12 in de Waard op de Kaart. Morgen gepresenteerd door Adrie Oudenes.
1: U luistert naar RTV Krimperwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 5 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de Sovjetbegraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky, Poetin en de Koran geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie. Vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de stichting Sovjet-Ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niets bekend en de politie in Leusden onderzoekt de bekladding. Hugo de Jonge staat nog steeds achter de maatregelen die hij als minister van Volksgezondheid in de coronatijd nam. Al was het volgens hem wel een balanceeract. Er was geen maatregel zonder prijs, zei de Jonge tegen de enquêtecommissie Corona. De Jonge noemde het verbieden van bezoek in verpleeghuizen heel ingrijpend, maar hij is er nog steeds van overtuigd dat het noodzakelijk was. Hij wilde voorkomen dat er overbelaste ziekenhuizen kwamen, zoals in sommige andere landen wel het geval was. Nieuwe geitenbedrijven mogen niet meer gebouwd worden binnen 500 meter van huizen of scholen. Het kabinet komt met deze afstandsnorm vanwege de gezondheidsrisico's. Uit onderzoek blijkt dat mensen in de buurt van een geitenhouderij een groter risico lopen op een longontsteking. De maatregel gaat waarschijnlijk over een paar jaar in. Na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met de diamant gebeurd is, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcenter in Borger. Nu het Natuurmuseum niet meer bestaat, gaat de diamant naar het Universiteitsmuseum in Groningen, waar een groot deel van de collectie terecht is gekomen. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer zonnig en droog. Het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm. En vannacht is het zo'n 14 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
5: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem. Dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak. Aandacht voor mensen.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een muzikaal bericht. Dag luisteraars, muziekvereniging OBK Driebrugge die presenteert op zaterdag 11 juli het Zomerconcert 2026. Gebeurt allemaal 's middags om 4 uur aan de Lindelaan in Driebrugge. Als u het leuk vindt, ze vinden het helemaal geweldig als u komt kijken en luisteren.

0: regio-info.
1: De RTV Krimpende Waard-app. Dag luisteraars, zet de RTV Krimpende Waard-app op je telefoon of iPad. Dan kan je overal waar je maar bent, waar internet is, luisteren en kijken naar RTV Krimpende Waard. En je blijft ook op de hoogte van het laatste lokale nieuws.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een kerkopenstelling in Haastrecht. De hervormde kerk van Haastrecht is deze zomer iedere zaterdag tot en met 12 september van 1 tot half 4 middags geopend voor het publiek. Bezoekers kunnen de kerk bekijken of een moment van rust en stilte zoeken. Ook zijn er vrijwilligers aanwezig om u iets meer te vertellen over de kerk. Kom eens langs.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6:00.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rusland hersenspoelt zo'n 1,6 miljoen Oekraïense kinderen in bezette gebieden. Dat concluderen deskundigen die onderzoek deden in opdracht voor de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Rusland heeft volgens de onderzoekers een beleid opgezet om de identiteit van Oekraïense kinderen uit te wissen. Al vanaf de basisschool krijgen ze lessen om uiteindelijk als vrijwilliger of beroepsmilitair in het Russische leger te kunnen vechten. De onderzoekers baseren hun conclusies op ervaringen van jongvolwassenen. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen zich lieten vaccineren. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt, blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met de zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. In de 7e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tim Merlier. In de straten van Bordeaux was de Belg de snelste in de massasprint. Olaf Kooi, die woensdag nog een sprintetappe won, kwam niet verder dan de 23e plek. Hij raakte ingesloten in de slotkilometer. In het algemeen klassement zijn er geen grote wijzigingen. De gele trui blijft om de schouders van de Sloveen Tadej Pogacar. Het weer blijft nog lang warm en droog vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen begint in het noorden bewolkt. In de rest van het land schijnt al vroeg de zon. De temperaturen liggen tussen de 25 en 32 graden. Zondag nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders? Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Ja, fraai was die, hè? Ja, het is weer zover.
1: Het verhaal achter de muziek of artiesten. En de platen waar het echt om draait. Clemens Leunissen presenteert Tracks.
0: Ja, het is namelijk vrijdagmiddag, even na 6, als je dat nog niet in de gaten had. Het is weer weekend. Nou, wat wil je nou nog meer? Oh, de meneer van de Fris, die komt even langs. Ja, als ik het woord weekend zeg, dan komt die meneer van het Fris altijd even langs. Keurig netjes een glaasje Fris uit te schenken. Nou, bedankt ervoor. En het weekend begint met Tracks. En jouw weekend dus ook, want anders zou je dit niet horen. De komende 2 uur gaan we weer reizen door 7 decennia, zoals elke vrijdag. En straks 2 uur hebben we focus op Prog. Maar eerst hebben we nog een heel relaxe 1 uur. Met een fraai boeket samengesteld uit 7 decennia. Waarbij we elk decennium minstens 1 keer bezoeken. En ik zou maar zeggen, het is warm. Dat is geen openbaring, maar het is wel zo. Dus ga er maar lekker voor zitten. Maak je niet druk. Relax and enjoy the music van Livin' Blues met Blue Breeze.

Ja, blues van Vaderlandse Bodem, Living Blues met Blue Breeze. En we maken dit Nederlandse blok af met Frank Boeien. Met de dag dat het oproer kraait. Ja, we gaan 100% NL.

0: Wat speelt er op de live podia? De Trax Concertagenda. De Trax Concertagenda.
1: Ja, Frank Boeien die is redelijk druk met zijn touragenda. Maar we hebben wel wat plekjes kunnen vinden. Want we doen alleen dichtbij. Want het aantal boeking in het aantal stops die hij doet is een beetje te veel om het allemaal op te gaan noemen. Nou, dichtbij dus. 21 oktober, Bibelot in Dordt. En 7 november hier vlakbij in de boerderij in Zoetermeer. En 22 april... 7 november was dat trouwens, 22 april... in het oude Luxor Theater in Rotterdam. Even kijken, ja, dat was het zo'n beetje. Ja, en dan gaan we het hebben over Big Country. Big Country is na de dood van Stuart Adamson gewoon doorgegaan. En het bestaat nog steeds. Dat was voor mij toch alweer een verrassing. En ze toeren ook nog onder... een iets aangepaste naam. Want Stuart is begin dit jaar... sinds het begin van dit jaar heten ze Big Country Redux. Het Redux is een toevoeging. Er komt... dat doen ze eigenlijk alleen om het onderscheid te maken... dus met en zonder Adamson. Dus er komt nog een nieuw album aan... 18 september is de release van East World. En dat zijn 16 nieuwe nummers. En die hebben ze niet geheel zelf geschreven. Het is onuitgewerkte composities van Stuart Adamson. Dat is dus degene die gestorven is. Tony Butler en Bruce Wilson. Dat is natuurlijk triest. Maar het betekent wel dat die nieuwe nummers... toch allemaal het karakter van het oude Big Country zullen dragen. En wij gaan iets draaien waar het allemaal mee begon. Dit is Chance. Heerlijk.

Ja, en er komt ontzettend veel goede muziek uit Schotland. Want ja, we hebben er hier toevallig weer drie te pakken. En, want de laatste, de Scotsman, is Ray Wilson. Van het 2013 album Chasing Rainbows hoor je Take It Slow.

0: Wat speelt er op de live podia? De Tracks Concertagenda. De Tracks Concertagenda.
1: Ja, Ray Wilson die komt weer naar Nederland. Dat doet hij eigenlijk elk jaar wel. Komende concerten praten we over 4 december. Dan staat hij vlakbij in de boerderij in Zoetermeer. Dus verder zie ik niet zo snel dingen opduiken die van belang zijn. Dus hou 4 december in de gaten als je een fan bent van Ray Wilson. Want dan kun je hem weer eens een keer zien optreden. En dan, ja, even kijken. Want ik heb hier nog wat nieuws over Third Day. Maar laten we eerst maar eens even wat van die jongens draaien. Dat is misschien...
0: De muziek die je niet elke dag op de radio hoort. Die hoor je wel in Tracks. Tracks.

0: Ja, en ik heb nog interessant nieuws voor de mensen die fan zijn van onze vrienden van Third Day. Want de band is weer bij elkaar. In 2018 was het klaar en deden ze nog wel incidenteel concerten. En ja, zo ook eigenlijk tijdens een jubileumtour bij hun 30-jarig bestaan. Terwijl ze eigenlijk al uit elkaar waren. En ja, dat werd een groot succes met meerdere uitverkochte arena's. En dus gaan ze in november weer toeren onder de vlag van de reunieconcerten en de viering van hun 30-jarig jubileum. Het is alleen jammer, het is alleen in de VS. Dus daar doen ze 12 arenas aan tijdens dat hele verhaal. En ja, ook helaas geen nieuw album. Maar ja, dat komt misschien wel goed op het moment dat blijkt dat die hereniging toch wel weer een blijvend succes oplevert. Ik heb hier een hele mooie klassieker. Dat is niet verkeerd.
1: De muziek die het verschil heeft gemaakt in Tracks. Classic Heroes. Classic Heroes.
0: Ja, dit kennen we toch, of niet? Dit is het Led Zeppelin.

Ja, het origineel staat nog op vinyl bij mij in de kast. En dan hebben we het over Babe, I'm Gonna Leave You. Want dat had je al begrepen. Het terug te vinden op het debuutalbum van Led Zeppelin. Want we schrijven dan 1969. En dat is natuurlijk al een krankzinnig lang leven geleden. Dus daar... als we nou opschieten, dan kunnen we nog iets doen met Joe Bonamassa. Want die is de hekkensluiter dit uur. Dislocated Boy gaan we doen. En dat is een live uitvoering uit 2014. Straks twee uur hebben we de focus op Prog, hè. En dat is natuurlijk toch niet verkeerd. Dat vinden we elke vrijdag weer leuk. En uit 2014, Dislocated Boy, die hoor je nu al zachtjes starten. Straks twee uur gaan we dus inderdaad met Prog aan de gang. 9 heerlijke tracks, waaronder een lekkere lange Icarus van Monkey 3. Dus blijf bij ons, tot zo. Dit is Joe Bonamassa.

0: U luistert naar RTV Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen in Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt. Dat blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen werden gevaccineerd. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Kledingbedrijf Shein gaat naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking en nu geeft China dus wel groen licht voor de beursgang in Hongkong. Het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard.

0: geluisterd naar de première van het nieuwe album. En wel, Unicorn Umbrella. En daarvan hoorde je Forgotten Land. Dus het is een... nou, dan stoppen we er maar mee. Michael Sadler, die kennen we nog wel van Saga. Die heeft daar zijn stempel op gedrukt met dit project samen met Todd Zuckerman en Slatko Perica. Die speelt daar ook in mee. En dat is wel weer een oude bekende van ons. Die heeft vroeger heel veel gedaan met Tangerine Dream. Maar goed, eigenlijk zou horen we nou niet te praten, maar hoorden we dit te horen.
1: En dat halen we gewoon
2: lekker. Het verhaal achter de muziek of artiesten. En de platen waar het echt om draait. Clemens Leunissen presenteert Tracks.
0: Ja, en ik zou zeggen, welkom bij het tweede uur van Tracks, aflevering 675 alweer. Ja, het is toch... wat een herrie hoor ik nou toch weer op de achtergrond. Zweden is wel uit te kiezen tegenwoordig, hè? Ja. Wij hebben dit uur weer ingericht met een met de focus op prog. En daar zijn 9 heerlijke tracks uitgekomen. Daar zit natuurlijk wel eens een keertje wat anders tussen, want het is een focus op prog, maar soms doen we wel eens een uitstapje maken. Die zeg maar de proggers vaak ook leuk vinden, dus... ga er maar lekker voor zitten en geniet nu nog eventjes van de Nederlandse band Foundation met Despair.

Ja, de foundation die kennen we nog wel. En daar knopen we nog wat aan vast. Van ja, foundation is dus Nederlands. En we gaan er een blokje van maken. Hè. Dat doen we wel meer. En we maken dat blokje vol met een AI-track van Atropec. Dit is Brothers of My Blood. En ja, het brein erachter is Hans van Geluk. Strijkje erbij. Brothers of My Blood.

0: Ja, bij ons hoor je ze tot de laatste druppel. Etropec met Brother of My Blood. En ja, ik moet je zeggen, hoe mooi ook. Ik ben toch erg nieuwsgierig naar hoe dat hele AI gebeuren binnen de muziekwereld zich zal ontwikkelen. Ik heb gepoogd daar een soort van analyse op los te laten. Want af en toe hoor ik toch wat waarvan ik denk van nou, is dat wel zo handig? Ik heb in ieder geval de uitkomsten van die analyse, die heb ik op een populaire manier op mijn, of tenminste op de Facebookpage van Trax gezet. Dus dan, als je daarin geïnteresseerd bent, dan moet je eventjes naar de site van RTV Krimp en de Waard gaan. En van daaruit kom je ook wel weer op mijn site. Want er zijn kennelijk heel veel tracks in de wereld. Dus dat is misschien een wat kortere weg. Brother of My Blood. Op dit moment gewoon ja, schitterend. Hoop emotie zit daar dan toch wel weer bij. En ik moet je zeggen, het klinkt geweldig. Ook vanuit audio-oogpunt kun je daar wel een puntje aan zuigen. Maar er zijn er toch wel weer andere dingen aan de hand die daar weer afbreuk aan doen. Dat is niet zozeer bij Etropec het geval. Alhoewel, dat heeft wel raakvlakken met wat ik daar op te merken heb. Dus in ieder geval hartstikke nieuwsgierig. We hadden natuurlijk vorige uur ook al een AI in de playlist zitten. Het wordt spannend, want ja, het gaat anders denk ik best wel qua aanpak veel op elkaar lijken als daar niet wat aan gedaan wordt. Wij gaan nu bij onze buren shoppen. Ja, waarom doen we dat niet? Want dat is denk ik niet verkeerd.
1: De muziek die je niet elke dag op de radio hoort. Die hoor je wel in Trax.
0: Want we gaan naar Duitsland.
2: I love the stories, you know. For example, the next story. Which

0: Je hoorde Red Rose van de Duitse band RPWL. Dus het was niet David Gilmour die daar hoorde zingen, want die stemmen niet lijken nog op elkaar. Human is de titel van hun voortkoming album. En die wordt verwacht, de release in Q1 van het volgend jaar dus. En nog meer.
1: Wat speelt er op de live podia? De Tracks Concertagenda. De Tracks Concertagenda.
0: En met het nieuwe album volgt ook een tour. 10 april staan ze hier vlakbij in de boerderij in Zoetermeer. En in diezelfde boerderij, daar is op 23 januari Björn Ries. Ja, je hoort hem al. En de dag daarvoor is hij in Helmond, in de cacaofabriek. En dat is meestal ook een vaste stop die heeft. En we kozen als opwarmer This House terug te vinden op het 2019 album. The Storm Is Coming.

Christopher Guldenlöw, die heeft een nieuw album uit. Dat heet Humanized. En wij draaien Rendering.

0: Nou, als wil u een aanwinst van onze Zweedse Nederlander, zeg maar. Want hij woont inmiddels hier. Ik moet je zeggen, Humanized, daar staan toch al een paar smakelijke dingen op. Maar we gaan nu even iets anders doen.
1: Rock, rock, pop, indie, elektronica. De meest uiteenlopende stijlen, maar wel kwaliteit. Dat is het geluid van Trash.

0: Anti-Matter. Met de titelsong van het 2015-album The Judas Table.
1: Wat speelt er op de live podia? De Tracks Concertagenda. De Tracks Concertagenda.
0: In Anti-Matter, de voorman daarvan, de Mick Moss, die plus een band, die geven een concert. Met een set die is samengesteld met songs van Anti-Matter en het zusterproject Sleeping Pearls. En de plaats van handeling is hier vlakbij in de boerderij in Zoetermeer. En ja, we hebben nog wat. Mostly Autumn hebben we het nu over. En Mostly Autumn die komt ook dit jaar weer op 5 december. Ja, ze willen kennelijk iets met Sinterklaas naar de boerderij hier vlakbij in Zoetermeer. En in de speler zit nu een track van de verzamelaar The Clock Takes On. Dat is een, toch een succesvolle release die dit jaar weer uitgekomen is. Met een verzamelaar. De Clock Ticks. En luister maar eens naar een remastered versie van Connected. It is mostly autumn.

Ja, Mosley Autumn. Ik vind dat toch altijd nog een aanwinst voor, zeg maar, voor de proggers. De hekken sluiten vanavond is Icarus van of Icarus. Ik snap niet helemaal hoe je dat nou moet zeggen, maar ik kan het ook nergens terugvinden. Het is in ieder geval een track van Monkey 3. En van het album The Fifth Sun. Daar staat dat op. En nou, daar gaan we er vanavond mee uit. Het is een lekker lang nummer, dus om je ongestoord te laten genieten, neem ik in ieder geval afscheid. Beter niet in de zon, maar in ieder geval blijf smeren. Ik wens je daarbij dan ook een heel prettig weekend. En dus ben niet anders dan op te merken dat wij elkaar volgende week weer zien. Hij is een wederdienende. Nou, veel plezier met onze vrienden van Monkey 3. Want dit is wel lekker hoor. Ze barsten zo los, dus riemen vast.

0: luistert naar RTV Krimpen-Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 8:00.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Een uitbraak van cholera in Soedan heeft aan al meer dan 100 mensen het leven gekost. 1300 anderen zijn besmet geraakt, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Die meldt ook dat de situatie kan verergeren door oorlog en zware regenval. De besmettelijke darmziekte verspreidt zich snel bij slechte hygiëne. In Soedan woedt al ruim 3 jaar een oorlog en de WHO spreekt al tijden van de grootste humanitaire noodsituatie ter wereld. Op Wimbledon heeft Jannik Sinner de finale bereikt. In de halve finale had hij weinig moeite met Novak Djokovic. Het werd 6-4, 6-4 en 6-4. Zondag ontmoet Sinner in de finale Alexander Zverev, die vanmiddag de Brit Arthur Ferry uitschakelde. En het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is het een graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard.

0: Regio-info.
1: Een expositie in de bibliotheek van Lekkerkerk. Dag luisteraars, de bibliotheek van Lekkerkerk die toont tot en met eind augustus werken van twee kunstenaars met ieder een eigen stijl. De verwachte beeldhoudster Didi Petri en graffiti-kunstenaar Piet van der Velde. U bent van harte welkom. De expositie tot en met eind augustus is gratis te bezoeken.

0: info.
1: Een belangrijke mededeling voor het aanvragen van een identiteitsbewijs. Dag luisteraars, houd rekening met het aanvragen van een nieuw rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs. Dit in verband met de verhuizing van het gemeentekantoor naar het nieuwe pand in Bergambacht. Wie op 16, 17 of 20 juli een aanvraag doet, die kan het document pas vanaf 28 juli ophalen, uitsluitend op afspraak. Check dus op tijd of de identiteitsbewijzen aangevraagd moeten worden. En hou rekening mee dat je dus op 16, 17 of 20 juli het identiteitsbewijs pas na 28 juli kan ophalen.

0: actuele nieuws uit de Krimpende Vaart. Afgewisseld met de lekkerste muziek. U luistert naar RTV Krimpende Vaart.
1: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker.

0: regio-info.
1: RTV Krimpenerwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, we gaan naar het streekmuseum Krimpenerwaard. Aan de IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel. Daar leer je hoe het zware boerenleven, de binnenvaart en het touwslaan, hoe het er vroeger allemaal aan toe ging. Wees daar van harte welkom bij het streekmuseum Krimpenerwaard in Krimpen aan de IJssel.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis opgenomen met ernstige complicaties aan de nieren. Volgens Belgische media hebben ze de stekbacterie opgelopen. Waarschijnlijk bij een bezoekje aan de kinderboerderij in Braschaat, net over de grens bij Roosendaal. De bacterie kan leiden tot acuut nierfalen. Het wordt overgedragen via besmet voedsel of contact met dieren. Uit voorzorg zijn activiteiten met dieren voorlopig verboden op de kinderboerderij in Braschaat. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karmans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd. Na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. Kledingbedrijf Shein gaat waarschijnlijk naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking. Dan het weer nog, vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14, morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
3: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem, dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

back to the old school. Back in the day. Feel it in your soul.

0: Krimpen Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. En ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen in Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. En ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. En dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. Het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen Uurwaard.

0: to hear the music from here.
1: Feel it.

face.

Thank you.

0: Altijd, altijd. RTV Krimpenerwaard.
1: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht dat

0: regio-info.
1: Een spel in loop in Krimpen aan de Lek. Elke vierde woensdag van de maand is er een spel in loop met klaverjassen, Rummy Cup, Mens Erger Je Niet en nog veel, veel meer spelletjes. Het gebeurt allemaal in de oude praktijk aan de Brede Rode Straat nummer 3 in Krimpen aan de Lek. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Kom eens een keertje langs.

0: regio-info.
1: Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 19 juli aanstaande verzorgd door de Nederlands Hervormde Kerk, wijkgemeente 2 uit Stolwijk. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard is gevestigd aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Het klantcontactcentrum verhuist eind juli en opent op 28 juli 2026 op deze nieuwe locatie haar deuren. Houd hiervoor rekening met de vertraging bij de aanvraag van bijvoorbeeld een paspoort of een rijbewijs. Deze documenten kunnen alleen op afspraak worden opgehaald.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: SW Knippen de Waard met tips voor de vakantiegangers. Dag luisteraars, tips voor de vakantiegangers. Wandel in het Loetbos bij Lekkerkerk. Het Loetbos is het centrale natuurgebied van de Knippen de Waard, doorsneden door het Veenriviertje de Loet. Wandelen, vogelspotten of beklim de houten uitkijktoren en geniet van een wijd uitzicht over de sloten en de polders. Een tip van SW Knippen de Waard. Lekker wandelen in het Loetbos.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

0: Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Stef Banstra met het NOS-journaal. Spanje is door naar de halve finales op het WK. Na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op. Maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij, zegt hij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er opnieuw geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict zeker niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd verder escaleert. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van afgelopen januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad toen 5 dagen zonder elektriciteit. Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens die stroomstoring contact hebben gehad met bondskanselier Merz, maar vandaag bleek dat het niet waar was. Vanuit zijn eigen partij CDU wordt druk gezet op Wegner om niet opnieuw burgemeester van Berlijn te worden. En verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. Het zijn knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes die populair zijn onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. Ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het weer vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders? Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.

In Schoonhoven worden initiatieven rond laaggeletterdheid gecoördineerd door het Digitaal Huis Krimpenerwaard in samenwerking met de Bibliotheek Schoonhoven. Ze bieden gratis inloopspreekuren, taalmaatjes, taalcafés en digitale cursussen om volwassenen te helpen beter te lezen, schrijven of met een computer te werken.

info. RTV Krimperwaard, Zomerradio 2026. RTV Krimperwaard, uw lokale omroep. Met informatie, muziek en gezelligheid. Op FM, DAB+ en internet. Ook in de vakantie, kijk en luister mee, waar u ook bent.

0: regio-info.
1: Het week Kribbende Waard, toeristische tips. Dag luisteraars, musea hier in de Kribbende Waard. In Haarzeg bijvoorbeeld is er het museum Paulina Bisdom van Vliet. Een prachtig 19e-eeuws woonmuseum. Stap er eens binnen en waai je direct in de sfeer van de vroegere adellijke familie die daar leefde. Het museum Paulina Bisdom van Vliet.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: regio-info.
1: Wees er snel bij! Het programma 2026-2027 van Theater Het Kwartier in Stolwijk is bekend. Blader door het programma. Laat u inspireren en bestel eenvoudig uw kaarten via www.hetkwartierstolwijk.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. De gesprekken met Iran gaan door, zegt Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij. Dat staakt het vuren ging afgelopen maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en ook de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. In Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. Die Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant ging. In de halve finale straks speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Actuele nieuws uit de krimpende waard. Afgewisseld met de lekkerste muziek. U luistert naar RTV Krimpende Waard.
1: Maria.

0: Radio Info.
1: Tips voor als je terug bent van vakantie. Dag luisteraars. Tips voor als je terug bent van vakantie. Denk aan bijvoorbeeld, pak direct je koffer uit en zet de wasmachine aan. Zet ramen en deuren wijd open om te luchten. Ga niet gelijk aan het werk. Voorkom dat je rust direct weer verdwijnt. Plan een momentje in met familie en vrienden om bij te praten en start weer rustig op met werken.

Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard is gevestigd aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Het klantcontactcentrum verhuist eind juli en opent op 28 juli 2026 op deze nieuwe locatie haar deuren. Houd hiervoor rekening met de vertraging bij de aanvraag van bijvoorbeeld een paspoort of een rijbewijs. Deze documenten kunnen alleen op afspraak worden opgehaald.

0: regio-info.
1: Items gezocht voor De Waard aan tafel. Dag luisteraars, in de maand september starten we weer met een nieuwe reeks, een nieuw seizoen De Waard aan tafel, ons wekelijks televisieprogramma. Heeft u tips of items voor dit programma? Mail ze zo snel mogelijk naar redactie@rtvkrippendewaard.nl en vermeld erbij uw naam en telefoonnummer.

0: nog eens muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard non-stop.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2 uur.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. De politie maakt nu bekend dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde de aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur gewond is geraakt is niet bekend. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna zullen de nabestaanden op de hoogte worden gebracht. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse pers de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun 2 kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen ook hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. Die wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot een graad of 14 in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna breekt overal de zon door. Wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.